0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef. Het moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast. Maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie.

0: for me.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 5 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: taking a hike to the heating.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 6 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. Temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
7: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
8: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
1: De
2: omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Iedere zaterdagmorgen van 8 tot 10 uur is er ontwaken in alle smaken.
1: Met het nieuws uit de Bollenstreek, het weekendweerbericht, de streektelefoon en nog veel meer.
0: Dit alles wordt afgewisseld met muziek uit lang vervlogen tijden tot en met de hits van vandaag.
1: De Bollenstreek wordt op zaterdagmorgen wakker met ontwaken in alle smaken.
0: Afwisselend gepresenteerd door Pieter Kuyt en Nadine van Ekeris.
1: En Henk Westra en Dick Oudwater.
2: Ontwaken in alle smaken.
1: Natuurlijk op Bo.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
5: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
4: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 60e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
6: Game's a match.
7: And it's another big upset in the men's draw.
6: 6-4, 7-5, 6-2.
4: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
0: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
11: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
12: Welkom bij Nieuwsboulevard met vandaag in de uitzending. Het COA en het Bisdom zijn het eens over de verhuur van de Tiltenberg voor opvang aan asielzoekers. Dat werd woensdagavond in Bloemendaal bekendgemaakt. Is er een cheque overhandigd met een gigantisch bedrag van Robert Sandbergen aan twee PTSS-hulporganisaties? Horen we van voorzitter André van der Vossen over het programma van de Feestweek Noordwijkerhout? En waren we live bij het buikschuiven bij de Feestweek in de Zilk? Dat en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
11: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
12: De opvang van statushouders in Hotel NH Leeuwhorst in Noordwijkerhout heeft niet meegeteld voor de huisvestingstaakstelling van de gemeente Noordwijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat geantwoord op vragen van stichting Plastic Fantastic. Statushouders hebben pas meegeteld zodra ze vaste woonruimte hebben gekregen in de gemeente waar ze aan gekoppeld zijn. Ook heeft de opvang niet meegeteld voor de spreidingswet, omdat de locatie volgens het college niet geschikt is voor asielopvang. Bouwgroep Horsman & Co. heeft bekendgemaakt dat de bouw van 24 appartementen aan de Suzanne van Ettenstraat in Noordwijk begin 2027 start. De gemeenteraad van Noordwijk heeft 2 jaar geleden al groen licht gegeven voor de woningen, waarvoor het bestemmingsplan moest worden aangepast. Het voormalige KPN-gebouw op de locatie wordt eind dit jaar gesloopt. Wanneer de nieuwe appartementen precies worden opgeleverd, is nog niet bekendgemaakt. Na de KNVB-bekerwedstrijd tussen TOGB en VV Katwijk zijn woensdagavond tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Volgens de politie is na een goed verlopen wedstrijd de sfeer omgeslagen en is er gevochten op de tribune en in de kantine. 3 mensen zijn gewond geraakt toen zij tussen de vechters zijn gaan staan om de situatie te sussen. Welke verwondingen zij hebben opgelopen en hoe ernstig die zijn, is niet bekend.

0: Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, ofwel COA, en het bisdom zijn het eens over de verhuur van de Tiltenberg voor opvang aan asielzoekers. Dat werd woensdagavond in Bloemendaal bekendgemaakt tijdens een commissievergadering. Het bisdom is eigenaar van de Tiltenberg, een complex binnen de gemeente Bloemendaal, maar op de grens van de Zilk. U hoort wethouder Scholten van Bloemendaal die de mededeling deed.
1: Wij deze week als college in kennis zijn gesteld van het feit dat op de hoofdlijnenbrief, dat is de aanzet tot de huurovereenkomst tussen het COA en het bisdom, deze week een handtekening is gezet door beide partijen. En ik zeg door beide partijen omdat de gemeente in die hoofdlijnenovereenkomst en een huurovereenkomst geen partij is. Ja, dus wij worden hier ook niet in geconsulteerd. We worden wel geïnformeerd. En ik wil u laten weten dat dat deze week gebeurd is. En misschien is dat de reden dat ik, of een mooie aanleiding om een klein beetje een reflectie te geven op het proces dat wij denken dat er komen gaat. Want dan kom ik waarschijnlijk ook op sommige van uw zorgen even terug. En zorgen die zich waarschijnlijk niet beperken tot de raadsleden hier, maar vermoedelijk beperken tot een veel grotere groep mensen. U weet dat wij bijeenkomsten gepland hebben en ook nu uitnodigen voor de 15e en de 21ste september. Dat is best wel korte termijn. We hebben geprobeerd en gaan proberen om op beide bijeenkomsten tussen 100 en 200 mensen te faciliteren om met ons in gesprek te gaan. En ik weet zeker dat we ook op die bijeenkomsten een hele partij zorgen en terechte of misschien niet nodige punten, maar waarschijnlijk ook heel veel terechte zorgen gewoon op tafel gaan krijgen. En ik denk dat dat uitermate belangrijk is. Hoe gaat het dan verder? En nu kom ik eigenlijk een beetje terug op het punt wat ook meneer Van der Bunt maakt en volgens mij ook mevrouw Vaas maakt. Formeel gezien moet het gemeentebestuur een overeenkomst afsluiten en zal het gemeentebestuur een overeenkomst afsluiten met het COA, dus niet met het bisdom. En die bestuursovereenkomst, dat is de overeenkomst waarnaar meneer Van der Bunt refereert, is een overeenkomst die best wel belangrijk is. Dat is een bevoegdheid van het college. Theoretisch is het een bevoegdheid die dus buiten de raad omgaat. Mijn wens en de wens van het college is om u daarvan te informeren voordat we hem tekenen. Dat hoeft formeel niet, maar ik denk dat het gezien het belang wat hier speelt gewoon verstandig is om dat te doen. Het zou heel raar zijn, denk ik, als er zo'n belangrijk onderwerp speelt, dat wij dit even als een balletje overspelen en dan u dan alleen met een voldongen feit confronteren. Ik hou daar niet van. Ik weet dat dat wel gebeurd is bij de Sparrelaan. Ik ben van plan dat niet te herhalen. En dan misschien even terug dan op die bestuursovereenkomst zelf. Ik weet op dit moment niet wat daarin staat. Ik heb wel een idee wat erin zou moeten staan. Ik weet zeker dat daar ook het punt in zal komen van de looptijd. En ik denk dat u weet, want dat heb ik uitgelegd, wat het COA nu wil. Het gesprek met het COA is gaande. Een eerste bijeenkomst heeft vorige week plaatsgevonden. Er zullen in de komende weken verdere bijeenkomsten plaatsvinden. Maar er ligt nu nog zelfs geen concept van die bestuursovereenkomst waar ik op een of andere manier u van in kennis zou kunnen stellen. Maar die moet er wel komen en die is belangrijk, dat document, uiteraard. En daar moeten afspraken in staan, dus ook over de looptijd. En u weet volgens mij, en dat zeg ik via uw voorzitter, maar ik denk dat meneer Van der Bunt weet dat er een wens van het COA ligt voor 3+10 jaar. Lees, de noodopvang zou overgaan in de wens van het COA in reguliere opvang. Hoe dat precies gaat en wat dat betekent is op dit moment onderwerp van die discussie.
0: Er komen nu bijeenkomsten om inwoners te informeren over opvang in de Tiltenberg. In de Duinpan in de Zilk op 21 september is een informatiebijeenkomst. Inwoners hebben een brief met QR-code gekregen om zich aan te melden.

0: Rijnsburgse Rob Sandbergen heeft €17.490 opgehaald voor hulpverleners met PTSS. Het bedrag wordt verdeeld over de Rescue Workers Foundation en de politieveteraan. Sandbergen overhandigde de check woensdagavond aan de voorzitters van beide stichtingen. Robert, hoe ging het?
1: Ja, wij hadden gisteren een bijeenkomst op een van de locaties van de sponsors. En daar zijn de bestuursvoorzitters van de stichting Rescue Workers Foundation en de politieveteraan zijn daar naartoe geweest. En ik heb een check mogen overhandigen van €17.490. Wat opgebracht is door iedereen die gedoneerd heeft en een aantal sponsors. Dus zij waren er heel erg blij mee en ik natuurlijk ook.
0: Ja, wat een bizar bedrag. Had je zoiets verwacht?
1: Het is heel lastig. Je weet nooit wat je kan verwachten. Maar ja, ik vond het fantastisch, want iedere euro draagt bij aan het welzijn van deze groep mensen met PTSS.
0: Ja. En waar gaat dat geld precies heen? Hoe wordt dat gebruikt?
1: De Rescue Workers Foundation die is aan het organiseren dat er een soort kameraden hulplijn komt, waarin hulpverleners met PTSS terecht kunnen bij maatjes, vrienden die een beetje weten wat ze mee hebben gemaakt. En bij de politieveteraan gaat men twee locaties in het land openen waar hulpverleners, politiemensen met PTSS activiteiten kunnen ontplooien. Dus het geld is goed besteed.
0: Ja. Hoe voelde het voor jou om het te overhandigen?
1: Best wel een afsluiting van een periode. En dat is een periode waarin ik zelf moest stoppen. Mijn hoofd wilde doorgaan, maar het lijf wilde niet mee. Dus dat is lastig. Dus ja, ik heb dan de finish niet gehaald. Maar ik zei gisteravond ook al, de eigenlijke finish die lag gisteravond. Dat moment waarop de check overhandigd werd aan die twee stichtingen. Dus ja, als ik dan zie hoe blij die stichtingen zijn met dat geld. Ja, dan heb ik daar alle vertrouwen ook in dat terechtkomt bij de mensen die het hardste nodig hebben.
0: Ja, want waarom is het voor jou zo belangrijk dat het geld naar deze organisatie ging?
1: Vanwege mijn jarenlange ervaring, ook op straat, weet ik wat die collega's meemaken op straat, wat ze gezien hebben en wat ook op hun netvlies gebrand staat. Alleen kennelijk heb ik dan het geluk dat bij mij nooit PTSS ontwikkeld is. Maar ik snap het wel, dat zit misschien in personen. Ik weet niet waar dat in zit. Maar ik snap wat ze mee hebben gemaakt. En dat hoofd dat niet meer kan verdragen. Dus ik begrijp dat. En daarom vind ik het zo belangrijk. Omdat ik zie ze ook nog steeds allemaal als mijn collega's. En als gewoon burger zie ik ze ook als de hulpverleners die altijd voor ons klaarstaan. Dus ik vond het gewoon belangrijk om nou eens wat voor hun terug te doen.
0: Ja, ik denk dat je heel erg trots kan zijn op jezelf. En ik verwacht dat we je nog wel eens gaan zien.
1: Het doel is om de race volgend jaar af te maken. Dus ik ben nu hard aan het trainen om 3 oktober in Duitsland een 100 mijl wedstrijd te rennen. En dat heeft een beetje ook allemaal van die hoogtes. En met het nieuwe voedingspatroon wat ik heb gekregen, als dat goed gaat, dan is het eerste wat ik doe inschrijven voor 2027.

0: met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De eerste bewoners van Nieuw-Trompenberg in Lisse hebben dinsdag 1 september de sleutel van hun nieuwe woning gekregen. Daarmee is de eerste fase van de woonwijk op de voormalige locatie van Rustoort in gebruik genomen. In het project zijn in totaal 43 woningen en 20 appartementen gepland, waarvan 16 appartementen in het betaalbare segment vallen. Bij de inrichting van de wijk is veel ruimte gemaakt voor groen, natuur en ontmoeting. Minister Stientje van Veldhoven heeft bij Akzo Nobel in Sassenheim een nieuw innovatielab geopend. Het bedrijf heeft 7,5 miljoen euro geïnvesteerd in de uitbreiding van zijn onderzoekscentrum, dat volgens Akzo Nobel het grootste ter wereld is. Onderzoekers hebben zich daar vooral gericht op poedercoatings zonder oplosmiddelen, waarmee producten minder energie moeten kosten en langer mee moeten gaan. Akzo Nobel heeft gemeld dat de eigen CO2-uitstoot sinds 2018 al met 50% is gedaald. Leerlingen en medewerkers van de Leidse buitenschool in Katwijk zijn vanwege een vlooienplaag tijdelijk naar de voormalige Shalomschool verhuisd. De overlast is begin juli ontdekt en de school zelf is na behandeling inmiddels vlooienvrij verklaard, maar buiten zijn nog veel vlooien aanwezig. De gemeente is met onder meer camera's gaan onderzoeken welke dieren de vlooien verspreidt, vermoedelijk een vos.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd. Vanwege de gewelddadige gebeurtenissen begin deze week. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt, onder wie 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. En een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken, wat betekent dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoek mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer, bewolkt, buien en veel wind, vooral in het noorden veel regen, bij 19 tot 24 graden.
3: Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdag begint het zwaar.
0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdag begint zwaar bewolkt en regenachtig. Vooral in de ochtend valt geregeld regen. Later trekt de regen weg en breekt het vanuit het noordwesten soms de zon door. De temperatuur ligt rond 18 tot 20 graden. De zuidwestenwind is krachtig en langs de kust tijdelijk hard. Rond windkracht 6 tot 7. In de ochtend zijn zware windstoten van ongeveer 75 tot 90 km per uur mogelijk. Voor het westelijke kustgebied geldt code geel.

0: Tussen 5 september en 11 september 2026 is het weer tijd voor de feestweek in Noordwijkerhout. Bingo, tongknuppelen, motocross en baggerloop. De gehele week worden er gezellige activiteiten georganiseerd. We horen van de voorzitter van de Oranje Vereniging, André van der Vossen, over de planning.
1: We kunnen heel veel verwachten. Dan kan ik het hele programma doorakkeren, maar dan zijn we een uurtje verder. Wat ik wil noemen is dat we aanstaande zaterdag hebben we de 60ste motocross. Een motocross in een kermisweek is al bijzonder en zeker dat ook 60 keer. Dus aan de Pilarenlaan, de hele dag eigenlijk, scheurende motoren. We beginnen dinsdag met de kermisweek, hardlopen, 's avonds. Wat nieuw is, misschien wel goed uit te lichten. Op woensdagmiddag hebben we een soort kindermiddag op het Marktplein, wat we omgedoopt hebben voor deze dagen tot het Oranjeplein. Daar zijn alle leuke dingen voor kinderen te doen. We hebben een rodeo high, dat is een soort rodeo stier, maar dan, hoe moet je het zeggen, de zachte versie. Daar kan je niet heel hard van afvallen, maar je valt er wel vanaf. Iets met ballen, schieten, allemaal leuke dingen. De Rabo Dikke Bandenrace doen we woensdag ook nog, woensdagavond. En dan hebben we donderdag op het Oranjeplein ook Jules de Boel. Mm-hmm. Voor de eerste keer goed meegenomen uit de Zilk en inmiddels Noordwijk. En dat gaan wij ook doen. Is inmiddels uitverkocht, als ik het goed begrepen heb, volgens de laatste berichten. En dan vrijdag natuurlijk de klapper, het tongknuppelen, wat inmiddels ook uitverkocht is. Dus we zitten met 1000 mensen op de Pilarenlaan te tongknuppelen vrijdagochtend. Vrijdagmiddag nog tonsjorren en dan zijn de festiviteiten bijna af. Dan hebben we nog vuurwerk om een uur of zonsondergang. Ik moet even de tijd 8:30 iets in die geest. En natuurlijk vanaf dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag op de Brink een grote kermis, een Lunapark.
0: Ja. Nou, kijk je zelf de meest naar uit?
1: Ik kijk altijd het meeste uit naar de nieuwe dingen. Dus de kindermiddag en de Jus de Boel. Dat is, de kermis heeft een hele lange traditie in Noordwijkerhout. Er zijn altijd evenementen die komen en die gaan. En ik word altijd het enthousiast van, hey, we hebben een nieuw idee, laten we dat eens gaan proberen. En ik hoop dat dat dus ook een succes wordt. Nou, Jus de Boel, dat beginnen we voor de eerste keer. Dat zit al uitverkocht, dus ik ben daar het meest naar benieuwd. En uiteraard deze keer ook wel in het bijzonder, want ik ga de hele dag speakeren ook bij de motocross, 60ste motocross. Dat is toch wel een speciaal moment in de kermis dit jaar.
0: Ja, want 60 jaar, ga je daar nog iets speciaals voor doen?
1: Nou, we hebben sowieso het thema van ons oranje boekje. We geven een oranje boekje uit met het programma en achtergrondverhalen en actualiteiten en dingen uit het verleden. En het hele thema van het boekje is al in die trant en tijdens de dag, ja, allemaal dingetjes die gewoon te grijpen op. Misschien ook wel leuk te vermelden, dat hebben wij niet zelf geregeld, maar Noordwijkerhout van toen heeft een speciale tentoonstelling gemaakt over 60 jaar motocross in Noordwijkerhout. Dus er staan crossmotoren binnen in het museum.
0: Wow.
1: En allerlei foto's. Dus dat is ook erg leuk om te bezoeken tijdens de kermisweken. Die is, ik weet niet helemaal zeker, maar volgens mij is dat nu al open. Dus dat is ook een extra ding in Noordwijkerhout waar we met z'n allen eigenlijk, hè, want het is de Oranje Vereniging die dingen doet, maar er zijn heel veel mensen die daar omheen ook allerlei dingen organiseren. De baggerloop is niet rechtstreeks met de Oranje Vereniging, maar is wel zondag een gigantisch evenement. Om dat even te noemen, nou, Noordwijk vanuit van toen, die dus een museum inricht om de kermis historie te eren, laat ik het even zo zeggen.

0: sommige dorpen in de Bollenstreek de feestweek op het punt staat van beginnen, is die in de Zilk alweer bijna ten einde. Woensdag was het jaarlijkse buikschuiven voor de jeugd en later op de middag liep het terrein voor de Duinpan vol met Zilkers voor een potje Jeu de Bol. U hoort verslaggever Nick Vink.
1: Nou Morris, je hebt gewonnen met het buikschuiven. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Hoe heb je dat gedaan? Wat was jouw tactiek?
2: Nou, zoveel mogelijk op mijn buik. Niet andere lichaamsdelen op de baan. Ja.
1: Maar dat is wel moeilijk als je zo'n korte aanloop kan nemen.
2: Ja, maar ik lanceerde mezelf soort van.
1: Ah, oké. Dat was jouw tactiek. En is dit de eerste keer dat je meedoet of heb je al meerdere keren meegedaan?
2: Ik heb al 3 keer meegedaan.
1: Ah, 3 keer gewonnen of is dit de eerste keer?
2: Oh, 3 keer gewonnen, ja.
1: Echt waar? Oh, dus jij bent echt wel een buikschuiftalent, zeg maar.
2: Een soort van wel, ja.
1: En wat maakt het zo leuk dan?
2: Nou, je glijdt, zeg maar, en dan voel je dat ook echt. En dan kom je in het badje en dan denk je, ik heb het gehaald.
1: Ja. Eigenlijk ben je dan een beetje trots op jezelf.
2: Ja, dat is wel zo, ja.
1: Vind je dit nou het leukste onderdeel van de feestweek? Of zijn er andere dingen die je eigenlijk leuker vindt?
2: Nou, dit is, vind ik, wel een van de leukste onderdelen, ja.
1: En wat zijn andere dingen die je nog gaat doen of die je ook leuk vindt?
2: Nou, er is niks meer waar ik echt mee kan doen. Dat is alleen maar voor de volwassenen.
1: Maar ga je nog wel naar de kermis?
2: Ja.
1: Wat vind je daar het leukste?
2: De bank.
1: Jace, ik zag dat jij ook lekker snel van de baan ging, hè?
3: Ja, het is wel leuk, ja. Ik ging best wel snel. De eerste keer ging het goed, maar de tweede keer wat minder.
1: Okay. Wat ging er de tweede keer minder?
3: Ja, ik had niet meer zoveel vaart als de eerste.
1: Want wat doe jij? Wat is jouw tactiek? Hoe ga jij zo snel?
3: Mijn tactiek is, ik ga gelijk haken voor duik voor het begin. En dan til ik alles omhoog, behalve mijn buik.
1: Ah, kijk, en zo ga je dan zo snel. Okay. En is dit de eerste keer dat je gaat buikschuiven of ben je al wel wat ervaren?
3: Dit is eigenlijk best wel de eerste keer eigenlijk. Hier is het de eerste keer dat ik meedoe.
1: Okay. En denk je dat je een kans hebt om te winnen vandaag?
3: Aan de positieve kant wil ik het wel, maar ik denk het niet.
1: Nee, waarom niet?
3: Ja, er zijn hier wel andere mensen beter dan me, zie ik, ja. Met meer vaart.
1: En is er nog iets waar je nog meer naar uitkijkt deze week?
3: Ik kijk heel veel uit nog naar Hillegom en Lisse. En dat is het eigenlijk een beetje.
1: Kan je daar ook buikschuiven?
3: Nee, ik denk het niet. Dat is wel jammer.
1: Ryan, jij was net aan het buikschuiven, hè? En ging het goed?
4: Ja, best wel.
1: Ben jij goed in buikschuiven?
4: Ik vind het wel oké. Ik denk dat ik wel oké ben.
1: En vind je het ook leuk om te doen?
4: Ja, best wel.
1: En wat vind je er dan zo leuk aan?
4: Eigenlijk gewoon met allemaal andere mensen zijn. Gewoon, ja. Ja, hoe heet het? Gewoon een beetje...
1: En dan glij je over de baan. Zo. Heb je dan nog een tactiek of zo? Dat je hard sprint richting de glijbaan? Of wat doe je?
4: Nee, eigenlijk gewoon heel hard rennen. Dat is een beetje en dan gewoon springen. Op het.
1: Want volgens mij hebben jullie vandaag ook een winnaar straks bij het buikschuiven. Denk jij dat je gaat winnen?
4: Persoonlijk niet echt. Ik denk meer dat andere mensen of kinderen gaan winnen. Ja.
1: En is dit nou het leukste onderdeel van de feestweek of zijn er nog andere dingen die leuker zijn?
4: Nou, eigenlijk bij de kermis, de bank vind ik ook wel erg leuk. Ja. In ieder geval het buikschuiven is ook wel leuk. Ja. Dat vind ik wel een beetje leuk.
1: En hoeveel keer ben je al in die bank geweest?
4: 1 keer. Ik ga misschien straks nog een 2e keer.
1: En word je dan niet misselijk?
4: Nou, eigenlijk wel.
1: Maar dat maakt het ook wel leuk, hè?
4: Ja.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
2: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 8 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
7: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
6: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
8: Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
10: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
11: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
12: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
13: Start de motor. De boerderij wacht.
14: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
15: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
16: Welkom bij Nieuwsboulevard met vandaag in de uitzending. Het COA en het Bisdom zijn het eens over de verhuur van de Tiltenberg voor opvang aan asielzoekers. Dat werd woensdagavond in Bloemendaal bekendgemaakt. Is er een cheque overhandigd met een gigantisch bedrag van Robert Sandbergen aan twee PTSS-hulporganisaties? Horen we van voorzitter André van der Vossen over het programma van de Feestweek Noordwijkerhout? En waren we live bij het buikschuiven bij de Feestweek in de Zilk? Dat en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
4: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
16: De opvang van statushouders in Hotel NH Leeuwhorst in Noordwijkerhout heeft niet meegeteld voor de huisvestingstaakstelling van de gemeente Noordwijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat geantwoord op vragen van stichting Plastic Fantastic. Statushouders hebben pas meegeteld zodra ze vaste woonruimte hebben gekregen in de gemeente waar ze aan gekoppeld zijn. Ook heeft de opvang niet meegeteld voor de spreidingswet, omdat de locatie volgens het college niet geschikt is voor asielopvang. Bouwgroep Horsman & Co. heeft bekendgemaakt dat de bouw van 24 appartementen aan de Suzanne van Ettenstraat in Noordwijk begin 2027 start. De gemeenteraad van Noordwijk heeft 2 jaar geleden al groen licht gegeven voor de woningen, waarvoor het bestemmingsplan moest worden aangepast. Het voormalige KPN-gebouw op de locatie wordt eind dit jaar gesloopt. Wanneer de nieuwe appartementen precies worden opgeleverd, is nog niet bekendgemaakt. Na de KNVB-bekerwedstrijd tussen TOGB en VV Katwijk zijn woensdagavond tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Volgens de politie is na een goed verlopen wedstrijd de sfeer omgeslagen en is er gevochten op de tribune en in de kantine. 3 mensen zijn gewond geraakt toen zij tussen de vechters zijn gaan staan om de situatie te sussen. Welke verwondingen zij hebben opgelopen en hoe ernstig die zijn, is niet bekend.

0: het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, ofwel COA, en het bisdom zijn het eens over de verhuur van de Tiltenberg voor opvang aan asielzoekers. Dat werd woensdagavond in Bloemendaal bekendgemaakt tijdens een commissievergadering. Het bisdom is eigenaar van de Tiltenberg, een complex binnen de gemeente Bloemendaal, maar op de grens van de Zilk. U hoort wethouder Scholten van Bloemendaal die de mededeling deed.
1: Wij deze week als college in kennis zijn gesteld van het feit dat op de hoofdlijnenbrief, dat is de aanzet tot de huurovereenkomst tussen het COA en het bisdom, deze week een handtekening is gezet door beide partijen. En ik zeg door beide partijen omdat de gemeente in die hoofdlijnenovereenkomst en een huurovereenkomst geen partij is. Ja, dus wij worden hier ook niet in geconsulteerd. We worden wel geïnformeerd. En ik wil u laten weten dat dat deze week gebeurd is. En misschien is dat de reden dat ik, of een mooie aanleiding om een klein beetje een reflectie te geven op het proces dat wij denken dat er komen gaat. Want dan kom ik waarschijnlijk ook op sommige van uw zorgen even terug. En zorgen die zich waarschijnlijk niet beperken tot de raadsleden hier, maar vermoedelijk beperken tot een veel grotere groep mensen. U weet dat wij bijeenkomsten gepland hebben en ook nu uitnodigen voor de 15e en de 21ste september. Dat is best wel korte termijn. We hebben geprobeerd en gaan proberen om op beide bijeenkomsten tussen 100 en 200 mensen te faciliteren om met ons in gesprek te gaan. En ik weet zeker dat we ook op die bijeenkomsten een hele partij zorgen en terechte of misschien niet nodige punten, maar waarschijnlijk ook heel veel terechte zorgen gewoon op tafel gaan krijgen. En ik denk dat dat uitermate belangrijk is. Hoe gaat het dan verder? En nu kom ik eigenlijk een beetje terug op het punt wat ook meneer Van der Bunt maakt en volgens mij ook mevrouw Vaas maakt. Formeel gezien moet het gemeentebestuur een overeenkomst afsluiten en zal het gemeentebestuur een overeenkomst afsluiten met het COA, dus niet met het bisdom. En die bestuursovereenkomst, dat is de overeenkomst waarnaar meneer Van der Bunt refereert, is een overeenkomst die best wel belangrijk is. Dat is een bevoegdheid van het college. Theoretisch is het een bevoegdheid die dus buiten de raad omgaat. Mijn wens en de wens van het college is om u daarvan te informeren voordat we hem tekenen. Dat hoeft formeel niet, maar ik denk dat het gezien het belang wat hier speelt gewoon verstandig is om dat te doen. Het zou heel raar zijn, denk ik, als er zo'n belangrijk onderwerp speelt, dat wij dit even als een balletje overspelen en dan u dan alleen met een voldongen feit confronteren. Ik hou daar niet van. Ik weet dat dat wel gebeurd is bij de Sparrelaan. Ik ben van plan dat niet te herhalen. En dan misschien even terug dan op die bestuursovereenkomst zelf. Ik weet op dit moment niet wat daarin staat. Ik heb wel een idee wat erin zou moeten staan. Ik weet zeker dat daar ook het punt in zal komen van de looptijd. En ik denk dat u weet, want dat heb ik uitgelegd, wat het COA nu wil. Het gesprek met het COA is gaande. Een eerste bijeenkomst heeft vorige week plaatsgevonden. Er zullen in de komende weken verdere bijeenkomsten plaatsvinden. Maar er ligt nu nog zelfs geen concept van die bestuursovereenkomst waar ik op een of andere manier u van in kennis zou kunnen stellen. Maar die moet er wel komen en die is belangrijk, dat document, uiteraard. En daar moeten afspraken in staan, dus ook over de looptijd. En u weet volgens mij, en dat zeg ik via uw voorzitter, maar ik denk dat meneer Van der Bunt weet dat er een wens van het COA ligt voor 3+10 jaar. Lees de noodopvang zou overgaan in de wens van het COA in reguliere opvang. Hoe dat precies gaat en wat dat betekent is op dit moment onderwerp van die discussie.
0: Er komen nu bijeenkomsten om inwoners te informeren over opvang in de Tiltenberg. In de Duinpan in de Zilk op 21 september is een informatiebijeenkomst. Inwoners hebben een brief met QR-code gekregen om zich aan te melden.

0: Rijnsburgse Rob Sandbergen heeft €17.490 opgehaald voor hulpverleners met PTSS. Het bedrag wordt verdeeld over de Rescue Workers Foundation en de politieveteraan. Sandbergen overhandigde de check woensdagavond aan de voorzitters van beide stichtingen. Robert, hoe ging het?
1: Ja, wij hadden gisteren een bijeenkomst op een van de locaties van de sponsors. En daar zijn de bestuursvoorzitters van de stichting Rescue Workers Foundation en de politieveteraan zijn daar naartoe geweest. En ik heb een cheque mogen overhandigen van €17.490. Wat opgebracht is door iedereen die gedoneerd heeft en een aantal sponsors. Dus zij waren er heel erg blij mee en ik natuurlijk ook.
0: Ja, wat een bizar bedrag. Had je zoiets verwacht?
1: Het is heel lastig. Je weet nooit wat je kan verwachten. Maar ja, ik vond het fantastisch, want iedere euro draagt bij aan het welzijn van deze groep mensen met PTSS.
0: Ja. En waar gaat dat geld precies heen? Hoe wordt dat gebruikt?
1: De Rescue Workers Foundation die is aan het organiseren dat er een soort kameradenhulplijn komt, waarin hulpverleners met PTSS terecht kunnen bij maatjes, vrienden die een beetje weten wat ze mee hebben gemaakt. En bij de politieveteraan gaat men twee locaties in het land openen waar hulpverleners, politiemensen met PTSS activiteiten kunnen ontplooien. Dus het geld is goed besteed.
0: Ja. Hoe voelde het voor jou om het te overhandigen?
1: Best wel een afsluiting van een periode. En dat is een periode waarin ik zelf moest stoppen. Mijn hoofd wilde doorgaan, maar het lijf wilde niet mee. Dus dat is lastig. Dus ja, ik heb dan de finish niet gehaald. Maar ik zei gisteravond ook al, de eigenlijke finish die lag gisteravond. Dat moment waarop de cheque overhandigd werd aan die twee stichtingen. Dus ja, als ik dan zie hoe blij die stichtingen zijn met dat geld. Ja, dan heb ik daar alle vertrouwen ook in dat dat terechtkomt bij de mensen die het hardste nodig hebben.
0: Ja, want waarom is het voor jou zo belangrijk dat het geld naar deze organisatie ging?
1: Vanwege mijn jarenlange ervaring, ook op straat, weet ik wat die collega's meemaken op straat, wat ze gezien hebben en wat ook op hun netvlies gebrand staat. Alleen kennelijk heb ik dan het geluk dat bij mij nooit PTSS ontwikkeld is. Maar ik snap het wel, dat zit misschien in personen. Ik weet niet waar dat in zit. Maar ik snap wat ze mee hebben gemaakt. En dat hoofd dat niet meer kan verdragen. Dus ik begrijp dat. En daarom vind ik het zo belangrijk. Omdat ik zie ze ook nog steeds allemaal als mijn collega's. En als gewoon burger zie ik ze ook als de hulpverleners die altijd voor ons klaarstaan. Dus ik vond het gewoon belangrijk om nou eens wat voor hun terug te doen.
0: Ik denk dat je heel erg trots kan zijn op jezelf. En ik verwacht dat we je nog wel eens gaan zien.
1: Het doel is om toch de race volgend jaar af te maken. Dus ik ben nu hard aan het trainen om 3 oktober in Duitsland een 100-mijl wedstrijd te rennen. Dat heeft een beetje ook allemaal van die hoogtes. En met het nieuwe voedingspatroon wat ik heb gekregen, als dat goed gaat, dan is het eerste wat ik doe inschrijven voor 2027.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De eerste bewoners van Nieuw Trompenberg in Lisse hebben dinsdag 1 september de sleutel van hun nieuwe woning gekregen. Daarmee is de eerste fase van de woonwijk op de voormalige locatie van Rustoord in gebruik genomen. In het project zijn in totaal 43 woningen en in 20 appartementen gepland, waarvan 16 appartementen in het betaalbare segment vallen. Bij de inrichting van de wijk is veel ruimte gemaakt voor groen, natuur en ontmoeting. Minister Stientje van Veldhoven heeft bij Akzo Nobel in Sassenheim een nieuw innovatielab geopend. Het bedrijf heeft 7,5 miljoen euro geïnvesteerd in de uitbreiding van zijn onderzoekscentrum, dat volgens Akzo Nobel het grootste ter wereld is. Onderzoekers hebben zich daar vooral gericht op poedercoatings zonder oplosmiddelen, waarmee producten minder energie moeten kosten en langer mee moeten gaan. Akzo Nobel heeft gemeld dat de eigen CO2-uitstoot sinds 2020...

0: uitstoten en het wordt 19 tot 24 graden.
1: Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdag begint het zwaar.
0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdag begint zwaar bewolkt en regenachtig. Vooral in de ochtend valt geregeld regen. Later trekt de regen weg en breekt het vanuit het noordwesten soms de zon door. De temperatuur ligt rond 18 tot 20 graden. De zuidwestenwind is krachtig en langs de kust tijdelijk hard. Rond windkracht 6 tot 7. In de ochtend zijn zware windstoten van ongeveer 75 tot 90 km per uur mogelijk. Voor het westelijke kustgebied geldt code geel.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Tussen 5 september en 11 september 2026 is het weer tijd voor de feestweek in Noordwijkerhout. Bingo, tongknuppelen, motocross en baggerloop. De gehele week worden er gezellige activiteiten georganiseerd. We horen van de voorzitter van de Oranje Vereniging, André van der Vossen, over de planning.
2: We kunnen heel veel verwachten. Dan kan ik het hele programma doorakkeren, maar dan zijn we een uurtje verder. Wat ik wil noemen is dat we zaterdag, aanstaande zaterdag, hebben we de 60ste motocross. Een motocross in een kermisweek is al bijzonder en zeker dat ook 60 keer. Dus aan de Pilarenlaan, de hele dag eigenlijk, scheurende motoren. We beginnen dinsdag met de kermisweek, hardlopen, 's avonds. Wat nieuw is, misschien wel goed uit te lichten. Op woensdagmiddag hebben we een soort kindermiddag op het Marktplein, wat we omgedoopt hebben voor deze dagen tot het Oranjeplein. Daar zijn alle leuke dingen voor kinderen te doen. We hebben een rodeo high, dat is een soort rodeo stier, maar dan, hoe moet je het zeggen, de zachte versie. Daar kan je niet heel hard van afvallen, maar je valt er wel vanaf. Iets met ballen, schieten, allemaal leuke dingen. De Rabo Dikke Bandenrace doen we woensdag ook nog, woensdagavond. En dan hebben we donderdag op het Oranjeplein ook Jus de Boel. Mm-hmm. Voor de eerste keer goed meegenomen uit de Zilk en inmiddels Noordwijk. En dat gaan we ook doen. Is inmiddels uitverkocht, als ik het goed begrepen heb, volgens de laatste berichten. En dan vrijdag natuurlijk de klapper, het tongknuppelen, wat inmiddels ook uitverkocht is. Dus we zitten met 1000 mensen op de Pilarenlaan te tongknuppelen vrijdagochtend. Ja, vrijdagmiddag nog tonsjorren en dan zijn de festiviteiten bijna af. Dan hebben we nog vuurwerk om een uur of zonsondergang. Ik moet even de tijd 8:30 iets in die geest. En natuurlijk vanaf dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag op de Brink een grote kermis, een Lunapark.
1: Ja. Nou, kijk je zelf de meest naar uit?
2: Ik kijk altijd het meeste uit naar de nieuwe dingen. Dus de kindermiddag en de Jus de Boel. Dat is, de kermis heeft een hele lange traditie in Noordwijkerhout. Er zijn altijd evenementen die komen en die gaan. En ik word altijd het enthousiast van, hey, we hebben een nieuw idee, laten we dat eens gaan proberen. En ik hoop dat dat dus ook een succes wordt. Nou, Jus de Boel, dat beginnen we voor de eerste keer. Dat zit al uitverkocht, dus ik ben daar het meest naar benieuwd. En uiteraard deze keer ook wel in het bijzonder, want ik ga de hele dag speakeren ook bij de motocross, 60ste motocross. Dat is toch wel een speciaal moment in de kermis dit jaar.
1: Ja, want 60 jaar, ga je daar nog iets speciaals voor doen?
2: Nou, we hebben sowieso het thema van ons oranje boekje. We geven een oranje boekje uit met het programma en achtergrondverhalen en actualiteiten en dingen uit het verleden. En het hele thema van het boekje is al in die trant. En tijdens de dag, ja, allemaal dingetjes die gewoon te grijpen op. Misschien ook wel leuk te vermelden, dat hebben wij niet zelf geregeld, maar Noordwijkerhout van toen heeft een speciale tentoonstelling gemaakt over 60 jaar motocross in Noordwijkerhout. Dus er staan crossmotoren binnen in het museum.
1: Wow.
2: En allerlei foto's. En dus dat is ook erg leuk om te bezoeken tijdens de kermisweken. Die is, ik weet niet helemaal zeker, maar volgens mij is dat nu al open. Dus dat is ook een extra ding in Noordwijkerhout waar we met z'n allen eigenlijk, hè, want het is de Oranje Vereniging die dingen doet, maar er zijn heel veel mensen die daar omheen ook allerlei dingen organiseren. De baggerloop is niet rechtstreeks met de Oranje Vereniging, maar is wel zondag een gigantisch evenement. Om dat even te noemen, nou, Noordwijk vanuit van toen, die dus een museum inricht om de kermis historie te eren, laat ik het even zo zeggen.

0: sommige dorpen in de Bollenstreek de feestweek op het punt staat van beginnen, is die in de Zilk alweer bijna ten einde. Woensdag was het jaarlijkse buikschuiven voor de jeugd en later op de middag liep het terrein voor de duinpan vol met Zilkers voor een potje Jeu de Bol. U hoort verslaggever Nick Vink.
1: Nou Morris, je hebt gewonnen met het buikschuiven. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Hoe heb je dat gedaan? Wat was jouw tactiek?
2: Nou, zoveel mogelijk op mijn buik. Niet andere lichaamsdelen op de baan. Ja.
1: Maar dat is wel moeilijk als je zo'n korte aanloop kan nemen.
2: Ja, maar ik lanceerde mezelf soort van.
1: Ah, oké. Okay. Dat was jouw tactiek. En is dit de eerste keer dat je meedoet of heb je al meerdere keren meegedaan?
2: Ik heb al 3 keer meegedaan.
1: Ah, 3 keer gewonnen of is dit de eerste keer?
2: Oh, 3 keer gewonnen, ja.
1: Echt waar? Oh, dus jij bent echt wel een buikschuiftalent, zeg maar.
2: Soort van wel, ja.
1: En wat maakt het zo leuk dan?
2: Nou, je glijdt zeg maar en dan voel je dat ook echt. En dan kom je in het badje en dan denk je, ik heb het gehaald.
1: Ja. Eigenlijk ben je dan een beetje trots op jezelf.
2: Ja, dat is wel zo, ja.
1: Vind je dit nou het leukste onderdeel van de feestweek? Of zijn er andere dingen die je eigenlijk leuker vindt?
2: Nou, dit is vind ik wel een van de leukste onderdelen, ja.
1: En wat zijn andere dingen die je nog gaat doen of die je ook leuk vindt?
2: Nou, er is niks meer waar ik echt mee kan doen. Dat is alleen maar voor de volwassenen.
1: Maar ga je nog wel naar de kermis?
2: Ja.
1: Wat vind je daar het leukste?
2: De bank.
1: Jace, ik zag dat jij ook lekker snel van de baan ging, hè?
3: Ja, het is wel leuk, ja. Ik ging best wel snel. De eerste keer ging het goed, maar de tweede keer wat minder.
1: Okay. Wat ging er de tweede keer minder?
3: Ja, ik had niet meer zoveel vaart als de eerste.
1: Want wat doe jij? Wat is jouw tactiek? Hoe ga jij zo snel?
3: Mijn tactiek is, ik ga gelijk haken voor duik voor het begin. En dan til ik alles omhoog, behalve mijn buik.
1: Ah, kijk, en zo ga je dan zo snel. Okay. En is dit de eerste keer dat je gaat buikschuiven of ben je al wel wat ervaren?
3: Dit is eigenlijk best wel de eerste keer eigenlijk. Hier is het de eerste keer dat ik meedoe.
1: Okay. En denk je dat je een kans hebt om te winnen vandaag?
3: Aan de positieve kant wil ik het wel, maar ik denk het niet.
1: Nee, waarom niet?
3: Ja, er zijn hier wel andere mensen beter dan me, zie ik, ja. Met meer vaart.
1: En is er nog iets waar je nog meer naar uitkijkt deze week?
3: Ik kijk heel veel uit nog naar Hillegom en Lisse. En dat is het eigenlijk een beetje.
1: Kan je daar ook buikschuiven?
3: Nee, ik denk het niet. Dat is wel jammer.
1: Ryan, jij was net aan het buikschuiven, hè? En ging het goed?
4: Ja, best wel.
1: Ben jij goed in buikschuiven?
4: Ik vind het wel oké. Ik denk dat ik wel oké ben.
1: En vind je het ook leuk om te doen?
4: Ja, best wel.
1: En wat vind je er dan zo leuk aan?
4: Eigenlijk gewoon met allemaal andere mensen zijn. Gewoon, ja. Ja, hoe heet het? Gewoon een beetje...
1: En dan glij je over de baan. Zo. Heb je dan nog een tactiek of zo? Dat je hard sprint richting de glijbaan? Of wat doe je?
4: Nee, eigenlijk gewoon heel hard rennen. Dat is een beetje dan gewoon springen. Op het.
1: Want volgens mij hebben jullie vandaag ook een winnaar straks bij het buikschuiven. Denk jij dat je gaat winnen?
4: Persoonlijk niet echt. Okay. Ik denk meer dat andere mensen of kinderen gaan winnen. Ja.
1: En is dit nou het leukste onderdeel van de feestweek of zijn er nog andere dingen die leuker zijn?
4: Nou, eigenlijk bij de kermis, de bank vind ik ook wel erg leuk. Ja. In ieder geval het buikschuiven is ook wel leuk. Ja. Dat vind ik wel een beetje leuk.
1: En hoeveel keer ben je al in die bank geweest?
4: 1 keer. Ik ga misschien straks nog een 2e keer.
1: En word je dan niet misselijk?
4: Nou, eigenlijk wel.
1: Maar dat maakt het ook wel leuk, hè?
4: Ja.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
5: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
4: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
6: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
4: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vanmorgen niet veel files. Je hebt nu wel 5 minuten oponthoud op de A20 naar Gouda bij Rotterdam over Schie. En op de N207 van Bergambacht naar Alphen aan de Rijn sta je 5 minuten vast. Dat is tussen de afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457. Verder moet het verkeer rekening houden met zware windstoten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
11: Ieder Iedere maandag tot en met vrijdag.
12: Van 9 tot 10. Boom.

0: voor iedereen.
1: Dat is genieten.
0: En Karin die vertelt.
1: Waar gaan we dit weekend nu weer heen?
0: De ochtendshow. De ochtendshow bij Bo.
2: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Het is de 4e september vandaag alweer. De ochtendshow tussen 9 en 10 uur. Zoals elke werkdag en ook de laatste vrijdag van de week. Ja.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Karin.
1: Ja.
2: Van de week alweer jarig geweest.
1: Ja.
2: Ik kreeg nog een leuk kaartje van mijn collega's van de omroep. Dus wat dat betreft hartstikke bedankt. Dus ja, ze leven weer allemaal met ons mee natuurlijk.
1: Geweldig.
2: Helemaal geweldig. We begonnen met de New Seekers uit Engeland afkomstig. Backsteel of Orbaro, 1972. Dat is echt uit de oude doos, kan je wel zeggen. Dat is niet te geloven. Goed voor een derde plaats was de best verkochte plaat van de New Seekers. 9 weken stond hij er maar liefst in. Dus I Like to Teach the World was de eerste single. En dat was niet zo'n groot succes. Maar goed, de New Seekers. Leuk om nog weer eens een keertje te horen. Dus... wat gaan we allemaal doen vandaag? Wat denk je nou?
1: We gaan het opleuken.
2: Nou, daar hebben we toch wel zin in. De verjaardagskalender hebben we voor je. Wat gebeurde allemaal in de vorige eeuw? En natuurlijk het weer. Heb ik een tips om ergens naartoe te gaan, Karin?
1: Ja, we hebben een muzikale inloopavond in Lisse. We hebben een kunstmarkt in Sassenheim. We hebben een... Crescendo zoekt mensen. Ja. Dus nou, wie zich aangesproken voelt, die kan zich aanmelden. En we hebben een Koude Oorlog erfgoed-expert Rutger Noorlander.
2: Oeh, een hele mond vol, zeg. Niet te geloven. En we hebben een enorm veel wind.
3: Door de wind waait door de bomen. Hier in huis zelfs waait de wind.
2: Ja, lekker. We hebben ook nieuwe muziek. Ja, zeker weten. Nieuwe Bryan Adams. The Ballad of Terry

Ja, het origineel is natuurlijk van de Beatles uit 1965. Maar dit was Bananarama. Help me, 1989. Ja, zo vind ik het wel genoeg. Vandaag 4 september, dus even kijken wie zijn er allemaal jarig. Jan van Zanen. Wie was dat ook alweer? Van 2003 tot 2008 VVD-voorzitter. Was ook burgemeester van Utrecht, maar nu burgemeester van Den Haag. Hij wordt 65. Zangeres Leonie Meijer deed met The Voice mee in 2010-2011, dat seizoen. Just Hold Me zong ze in de top 100, ja. 27e plaats, bescheiden hitje toen de tijd. En ze heeft nog meer nieuwe plaatjes uit, maar gaan we vandaag niet draaien. Het wordt 41. Sjoukje Veenstra, singer-songwriter. De eerste plaat was Ik Wil Dansen in 2020. Ze wordt 25 jaar. Nog een singer-songwriter, James Bay. In 2015 zong die Hold Back the River. Nou, daar hebben ze in Nepal ook niks aan. 2020, Shown on My Heart. Ja, hij wordt 36 jaar vandaag. R&B-zangeres Beyoncé. 1990 zat ze nog bij Destiny's Child. Althans, tot om dat jaar. Daarna ging ze in 2002 solo. En niet tot dan vanaf 1990 bij Destiny's Child. Maar niet de boel door elkaar gooien, Corné. Work It Out, Spirit, 1919 en nog heel veel andere hits. Ze wordt 45 jaar. James Bay, hier op jouw radio. Hold Back the River.

0: Moderne versie van country en western muziek. Kwam in 2024, alweer 2 jaar geleden zeg. Beyoncé. Shoot. Ja, nou, dat liever niet. Texas, Hold Me. En was een dikke hit. 3 weken op nummer 1.
1: Bo. Agenda.
0: Agenda puntjes, Karin.
2: Vanaf vandaag, elke eerste vrijdag van de maand, van 8:15 tot 11:00, de muzikale inloopavond in de Oude School in Lisse aan de Herenweg. Muzikanten en luisterend publiek zijn van harte welkom. Een kleine bijdrage in de kosten wordt erg op prijs gesteld. Eigen consumpties en of eventueel een hapje zelf meenemen. Ben je toe aan een avond vol gezelligheid, lekker eten en vooral veel lachen? Kom dan naar het Comedy Dinner bij Bistro Iets Anders in Noordwijk. Tijdens deze unieke avond geniet je van een heerlijke 3-gangen diner, afgewisseld met een spetterende comedy show vol scherpe grappen, herkenbare verhalen en verrassende momenten. Het Comedy Dinner is de perfecte combinatie van culinair genieten en live entertainment. Je bent van harte welkom vanaf 7:30 tot 11:00 aan het Piquetplein 4 in Noordwijk. Morgen een dag vol kunst, creativiteit en inspiratie op de kunstmarkt in Sassenheim. Ben je op zoek naar een gezellig dagje uit? In de Hoofdstraat, midden in het sfeervolle centrum, vindt de kunst- en creatiemarkt plaats. Je vindt er een verrassend en gevarieerd aanbod van onder andere schilderijen, keramiek, illustraties, fotografie, sieraden, design en andere handgemaakte creaties. Van 10:00 tot 17:00 presenteren ruim 40 kunstenaars en creatieve makers hun mooiste werk. Meer weten, ga naar de site van Bo.
0: Ja, hoop te doen!

Ja, vergeet de vinyl. Daar gaan we aan werken in ieder geval. Platen die je niet meer hoort op jouw radio, waarvan je zegt van... Oh ja, dat was toen. Dat kan ik me nog herinneren. Nou, van de week werd bekend dat de drummer van Pussycat is overleden. Eén van de drummers in ieder geval, Hans Lutjes. Hij was niet bij het grote succes van Mississippi. Ja, hij vond toen tafelvoetbal belangrijker. Het is niet te geloven, hè. Zo gebeurt dat in ieder geval. Maar goed, later kwam hij dus wel bij Pussycat. En is van de week overleden. Ik geloof woensdag dat het was, Hans Lutjes. Ze hadden ook in de 70e jaren nog een andere hit. En daar heb ik het over Wet Day in September. Ja, Wet Day in September bereikte de 7e plaats in de top 40 toen de tijd. Maar verder is nooit meer van gehoord. Hier is Pussycat in het vergeten vinyl.

0: Ja, en het mooie was, met Mississippi stonden ze in Amerika ook nog in de hitparades. Dus wat dat betreft was de band internationaal. Maar dit hoor je nooit meer op de radio. Wet Day in September, hier bij Bo in de ochtendshow. Pussycat, ja. En het is inmiddels alweer 21:30. Wat gaat het weer doen? Vanochtend is het droog. De zuidwestenwind aan zee tijdelijk stormachtig met zware windstoten. Het wordt 19 tot 22 graden. Vanmiddag dan is de zon er weer af en toe bij. Een straffe wind wordt westelijk en neemt langzaam wat af. Het wordt geleidelijk wat koeler ook. Morgen komt er weer onder invloed van een hoge drukgebied dat vanuit het westen dichterbij komt. Stapelwolken en zon wisselen elkaar af. In de middag lijkt het op de meeste plaatsen droog te worden. De meest westelijke wind neemt pas in de loop van de middag en in de avond geleidelijk af. En het wordt daarbij 20 tot 22 graden. Zondag en maandag waait de wind tijdelijk uit het zuiden en zuidoosten. En wordt het een warme lucht aangevoerd. Beide dagen kan het vooral in het zuiden zomers warm worden. 27 of 28 graden in de nacht naar maandag kan er ook wel weer een lokaal buitje vallen. Ja. De R zit tenslotte in de maand.
1: Oude knakkers kennen de meeste muziek.
2: Geef ze een programma en dan krijg je dit.
1: Bo, de ochtendshow.
2: Nee,
3: de ochtendshow.
4: Three cheers for the girls.
5: Hip hip. Hip hip.

0: Malcolm McLaren. En de Double Dutch, ja. Dat was met twee touwtjes springen. En werd in de 17e eeuw door Nederlandse kolonisten meegebracht naar Amerika. Toen nog Nieuw Amsterdam, tegenwoordig heet het gewoon New York. En die Nederlandse kolonisten die brachten dus dat touwtje springen met twee touwen daar naartoe. Er worden hele competities ingehouden. En ja, wat dat betreft is dat nog wel weer een keertje leuk om te horen. Malcolm McLaren zette het op de plaat in de 80e jaren. En dat werd toch een bescheiden hitje toen de tijd. Wat gebeurde er vandaag allemaal op deze 4e september in de vorige eeuw?
1: De dag van vandaag.
0: Karin, vertel.
2: Heel veel. Vandaag in 1781 wordt Los Angeles gesticht. In 1882 schakelt Thomas Edison's werelds eerste elektriciteitsvoorziening in, waarmee hij 59 klanten rond zijn Pearl Street Station in Lower Manhattan van 110 volt gelijkstroom voorziet. In 1888 George Eastman registreert de naam Kodak en krijgt een octrooi voor zijn camera die een filmrolletje gebruikt. Vandaag in 1948 vindt de abdicatie van Wilhelmina en troonsaanvaarding van Juliana als koningin der Nederlanden plaats. 1954, het standbeeld van Bartje wordt onthuld in Assen. Na afloop een lekker bordje bruine bonen.
0: Hè?
2: Lekker. In 1996 verricht koningin Beatrix de officiële opening van de Erasmusbrug in Rotterdam. 1998, zoekmachine Google LLC wordt opgericht door Larry Page en Sergey Brin. Zij waren destijds studenten aan de Stanford University. In 1998 ook de laatste aflevering van Vlodder wordt uitgezonden. De televisieserie kent 62 afleveringen en 5 seizoenen. Verder heeft ze 3 films. In mei van dit jaar ging de serie Kees Vlodder in première bij Videoland. En volgens mensen viel het nogal een beetje tegen.
0: Ja.
2: 1987, vanuit Turijn, wordt live wereldwijd Madonna's concert in het kader van haar Who's That Girl Tour uitgezonden. En in 2019, RTL is terug met Het Spijt Me. Zonder Bloemetje, andere tune en met Caroline Tensen. Ook is Ranking the Stars weggekocht van de NPO en te zien bij RTL 5. Met opnieuw Paul de Leeuw als presentator. En tot slot, vandaag in 2022 sluit na 44 jaar het spookslot uit attractiepark De Efteling.
0: Ja, spijt me.
3: Oh. De ochtendshow met Cor.
0: Nieuwe muziek op jouw radio van Take That. Ze zijn er nog steeds met Feel My Love. Hier bij Bo in de ochtendshow.

0: Ja, je moet hem voelen.
1: Agenda.
0: Karin, jij hebt nog wat agendatipjes?
2: Ja, morgen is iedereen die een nieuw avontuur zoekt welkom bij Crescendo in Sassenheim. Jong en oud kan op date met een instrument. De inloop is om 3:30 met iets lekkers te drinken, waarna een fantastisch programma op de bezoekers wacht. Iedereen kan kennis maken met de diverse instrumenten en mag proberen of er geluid uitkomt en of het instrument bij je past. Het opleidingsorkest van Crescendo is vooral op zoek naar slagwerkers, dus drumstel, xylofoon, pauken. Maar de klarinetten en de dwarsfluiten kunnen ook wel versterking gebruiken. De toegang is gratis, wel graag opgeven via de website. Dit kan via de unieke code op de posters in het dorp. En op de socials of heel gemakkelijk via de website www.crescendosassenheim.nl. Lezing in het gebouw van Defensie Pijpleiding Organisatie. In Noordwijk ligt een bijzondere koude oorlogbunker. De NAVO-commandopost van de DPO. Deze commandobunker werd gebruikt als crisis- en oorlogscommandopost om in oorlogstijd en bij een crisis de regie te voeren over de pijpleidingen voor defensie en civiele vliegvelden. In deze lezing vertelt Koude Oorlog erfgoed-expert Rutger Noorlander alles over deze commandopost aan de hand van vele foto's en tekeningen. Aanstaande zondag 6 september dus om vanaf 2:00 aan de Herenweg 114 in Noordwijk.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl. Agenda.
0: Ja, ik had hem van de week ook al gedraaid. Brian O'Callow uit Noordwijk en Hout afkomstig. Lights on me, hier bij Bo in de ochtendshow.

0: grote meid hoor. Sanne Hans. Miss Montreal. De nieuwe single. En nu zijn we allemaal groot. Vers van de pers, kan je wel zeggen. Het is weer tijd om afscheid te nemen. Time flies when you have fun.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Een beetje minder wind, is lekker.
0: Ja, een beetje meer zon nog.
1: Ik hoop voor de mensen morgen dat er geen niets wegmaakt op zijn kunstmarkt.
0: Nee, dat hoop ik ook, ja. Het was een gezellige show. We gaan uit met een allernieuwste plaat van Sophie Alice Baxter. Met Nile Rodgers op gitaar natuurlijk. En Disco Bambino. Dancing Without You. Nou, dat kan je van het weekend doen.
1: Fijn weekend.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. De eerste bewoners van Nieuw-Trompenburg in Lisse hebben dinsdag 1 september de sleutel van hun nieuwe woning gekregen. Daarmee is de eerste fase van de woonwijk op de voormalige locatie van Rustoord in gebruik genomen. Er zijn in totaal 43 woningen en 20 appartementen gepland, waarvan 16 appartementen in het betaalbare segment vallen. Bij de inrichting is veel aandacht besteed aan groen, met onder meer een wadi als plek om te spelen en om elkaar te ontmoeten. De gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen hebben besloten te stoppen met meldingsapp Fixie en vanaf 1 oktober over te stappen naar Buiten Beter. Het contract met Fixie is afgelopen en heeft vanwege de aanbestedingswet niet verlengd kunnen worden. Na de aanbestedingsprocedure is Buiten Beter, Binnen Beter van leverancier Progresti als beste uit de bus gekomen. De gemeente hebben ernaar gestreefd lopende Fixie-meldingen voor 1 december af te handelen. Meldingen die dan nog openstaan worden meegenomen naar het nieuwe systeem. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk heeft besloten de herinrichting van de Oranjebuurt in Noordwijkerhout niet uit te stellen. Bewoners hebben eerder zorgen geuit over verkeersveiligheid, parkeerplaatsen en hun invloed op het plan. Volgens het college zijn na gesprekken aanpassingen doorgevoerd, waaronder bredere parkeerplaatsen en meer groenvlakken. De herinrichting is bedoeld om de jaren 30-stijl te bewaren en parkeerproblemen aan te pakken. Er gaat na de kermis starten met de verwachte afronding in het voorjaar van 2027.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
2: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
7: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
10: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
13: Dit is Bo,
14: de omroep van de Bollestreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. De eerste bewoners van Nieuw-Trompenburg in Lisse hebben dinsdag 1 september de sleutel van hun nieuwe woning gekregen. Daarmee is de eerste fase van de woonwijk op de voormalige locatie van Rustoord in gebruik genomen. Er zijn in totaal 43 woningen en 20 appartementen gepland, waarvan 16 appartementen in het betaalbare segment vallen. Bij de inrichting is veel aandacht besteed aan groen, met onder meer een wadi als plek om te spelen en om elkaar te ontmoeten. De gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen hebben besloten te stoppen met meldingsapp Fixie en vanaf 1 oktober over te stappen naar Buiten Beter. Het contract met Fixie is afgelopen en heeft vanwege de aanbestedingswet niet verlengd kunnen worden. Na de aanbestedingsprocedure is Buiten Beter, Binnen Beter van leverancier Progresti als beste uit de bus gekomen. De gemeente hebben ernaar gestreefd lopende Fixie-meldingen voor 1 december af te handelen. Meldingen die dan nog openstaan worden meegenomen naar het nieuwe systeem. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk heeft besloten de herinrichting van de Oranjebuurt in Noordwijkerhout niet uit te stellen. Bewoners hebben eerder zorgen geuit over verkeersveiligheid, parkeerplaatsen en hun invloed op het plan. Volgens het college zijn na gesprekken aanpassingen doorgevoerd, waaronder bredere parkeerplaatsen en meer groenvlakken. De herinrichting is bedoeld om de jaren 30 stijl te bewaren en parkeerproblemen aan te pakken. En gaat na de kermis starten met de verwachte afronding in het voorjaar van 2027.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp PolarSteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. PolarSteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
5: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek.

I'm all yours. Electric Light Orchestra. Op vrijdagmiddag. Op de omroep van de Bollenstreek. En hold altijd. To your dreams. Vrijdagmiddag, wat leuk dat je de radio aan hebt gezet trouwens. Echt leuk. Heel leuk zelfs, ja. Ik wilde net zeggen, zullen we de Silver Confession even draaien? Als je meisje weggelopen is, draaiden ze vroeger deze voor je. De Silver Confession. En er is altijd een ander meisje. We gaan terug naar de jaren 70. In 12 uurtje. Lekker, hè, die disco-drank. Het is oud, grijs, versleten, maar wij zijn hem nog niet vergeten. Niet de bekendste meidengroep uit de disco-tijd, overigens, hoor. Maar een heerlijk plaatje, toch?

Kun je daar iets bij voorstellen, trouwens, dat er in de jaren 70 op gedanst werd? Recht tegen elkaar, stond je dan? Stond je gewoon te dansen op dit soort muziek? Dit is nog niet de grootste hit hoor, uit die tijd, dat zeker niet. Take my advice and be careful how you love the one you win. Maar goed, de raad is duur. Ook toen de tijd. Als een jongen van zijn meisje hoorde van, het is afgelopen, ik stop ermee. Toen zeiden ze op Rijnsburg altijd, er zijn meer meiden, meer kerken dan meiden. Meer meiden dan kerken. Met andere woorden, keus genoeg. En eigenlijk is dit, heeft dit dezelfde boodschap. De Silver Convention. Uit lange, lange vervlogen tijden. En there is always another girl in 12 uurtje op de omroep van de Bollenstreek. Gaan we door met Sean West. Sean West? Ja, Sean West. Dan moet ik maar even starten. Ja, dat is wel zo makkelijk. Met Habibi. Samen met Nu Maria. Sympathieke Haagse zanger Scheveningen. Komt die vandaan. En dit is zijn meest recente single in duet dus.

0: Nu Maria en Sean West.
1: Ja, geloof me.
0: Prachtig.
1: Dat jij mijn wereld bent.
0: Vrijdagmiddag, jij luistert naar de radio en ik geef je was een klein voorproefje voor vanavond. Misschien doen we wel een borreltje. Misschien wel een Malibu'tje. En die van de Leek. En Sean zoet.
2: Ik lig hier op het strand, met mijn kont in het zand. Ik heb Sean met me mee.

0: Luister eens, Vicky. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar een maand.

in één setje gedraaid. Just an Illusion van BZN en Modern Talking. And you can win if you want. Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur. En dat betekent dit weekend de beste zangers. Deel 2. En ik heb vorige week genoten van deel 1. Want er zat er weer een paar pareltjes bij, hoor. Clouseau stond centraal. En toen zei ik al op de bank, ik zeg, ja, Verlangen gaat er zeker in zitten. Ik had ook Louise verwacht, die zat er niet in. Doet er niet toe. Yves Berensen. Hij deed, onder de toezichtoog van de gebroeders Wouters, het prachtige nummer Verlangen. Dat hebben heel veel mensen gedaan, bijvoorbeeld Quincy uit Amsterdam. Maar dit, hij deed het zo goed. Hij kreeg ook heel veel complimenten. En hij is inmiddels ook al verschenen op, ja, moet je dat zeggen, op single als je hem gewoon kunt afspelen via bijvoorbeeld Spotify. Dan is hij dus ook officieel uit als single. En hij is echt prachtig. Luister en huiver naar Yves Berendsen uit de aflevering van De Beste Zangers. Vrienden en vriendinnen van de radio. Dit is Verlangen.

Nou, dit zit verschrikkelijk goed, zeg. Je mag het al weten, hoor. Koptelefoon op 10. En kippenvel. Yves Berendsen. Uit de beste zangers, weer een van die pareltjes. Zo stond dus het afgelopen weekend, vorige week dus centraal. En ik had deze wel voorspeld en ik had deze gehoopt. Die zat er niet in, die werd dus niet gedaan voor ze. Ook zo'n mooie. Misschien wel omdat mijn moeder zou weten. Dit is Louise.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. De eerste bewoners van Nieuw Trompenburg in Lisse hebben dinsdag 1 september de sleutel van hun nieuwe woning gekregen. Daarmee is de eerste fase van de woonwijk op de voormalige locatie van Rustoord in gebruik genomen. Er zijn in totaal 43 woningen en 20 appartementen gepland, waarvan 16 appartementen in het betaalbare segment vallen. Bij de inrichting is veel aandacht besteed aan groen, met onder meer een wadi als plek om te spelen en om elkaar te ontmoeten. De gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen hebben besloten te stoppen met meldingsapp Fixie en vanaf 1 oktober over te stappen naar Buiten Beter. Het contract met Fixie is afgelopen en heeft vanwege de aanbestedingswet niet verlengd kunnen worden. Na de aanbestedingsprocedure is Buiten Beter, Binnen Beter van leverancier Progresti als beste uit de bus gekomen. De gemeente hebben ernaar gestreefd lopende Fixie-meldingen voor 1 december af te handelen. Meldingen die dan nog openstaan worden meegenomen naar het nieuwe systeem. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk heeft besloten de herinrichting van de Oranjebuurt in Noordwijkerhout niet uit te stellen. Bewoners hebben eerder zorgen geuit over verkeersveiligheid, parkeerplaatsen en hun invloed op het plan. Volgens het college zijn na gesprekken aanpassingen doorgevoerd, waaronder bredere parkeerplaatsen en meer groenvlakken. De herinrichting is bedoeld om de jaren 30-stijl te bewaren en parkeerproblemen aan te pakken. Er gaat na de kermis starten met de verwachte afronding in het voorjaar van 2027.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Hoort die man nou uit de Bollenstreek?
4: Nee.

Ajax uit Afrika, jaren 80, de dames van Cloud en Substitute. In 12 uurtje, eerste nummer van het tweede gedeelte van dit programma. Muzikale mengelmoes. Ratatouille.

mooi, mooi, mooi. En album High Infidelity. Uit boven 1979. Formatie REO Speedwagon en Don't Let Him Go op de omroep van de Bollenstreek.

Robert van Hemert. En moet dat nou? En dat allemaal op vrijdagmiddag. In 12 uurtje op de Omroep van de Bollenstreek. In de muzikale mengelmoes. Leuk dat je luistert trouwens. Leuk dat je erbij bent. Dit is Rob de Nijs. Hallo voor zondag.

heeft heel veel pareltjes achtergelaten. Helaas niet meer onder ons. Rob de Nijs. En het gaat over zondag. Ja, er zijn heel wat nummers die over zondag gaan. Hè. Sowieso heel veel nummers die, waarin de naam van een dag verwerkt zit. Zondag was dat van Rob de Nijs, een van die platen. Over de zondag. 12 uurtje op vrijdagmiddag.

ruim een jaar geleden kwam deze uit. De jubileumuitvoering, omdat het 40 jaar geleden is. Of eigenlijk was. Dat Duimband en ze hier mee hadden. Maar dit is Hinning nu. Samen met Elske. En de 2.0 uitvoering, de 2.25 uitvoering. Van het prachtige, prachtige Endless Road op de Omroep van de Bollenstreek. Over vorig jaar gesproken. Dit was ook zo'n grote hit, hè? Ja. Dean Saunders. En dat blijft mooi.

mooi, mooi, mooi. Het is weekend voor de lekkere muziek. Lekkere muziek. Of waar we nu wonen, over van de Bollenstreek. Dean Saunders. En zijn hit van vorig jaar in 12 uurtje op deze lekkere vrijdagmiddag. Het weekend longt weer, jongens, hè. Dat voelt toch altijd goed? Dat voelt altijd lekker. 12 uurtje het muzikale ratatouille. De muzikale mengelmoes. Op de omroep van de Bollenstreek. We maken ruim baan voor Simply Red.

mooi, mooi, mooi. Simply Red op de radio in the right thing. En zo komt er een eind aan de eerste werkweek na de zomervakantie. Voor de schoolkinderen, maar ook voor ons van dit programma. Want we zijn weer een week begonnen. Een week geleden begonnen, zo moet ik het zeggen. Dank je voor het luisteren. Deze week en vooral deze vrijdag. Maandag even na 12 uur ben ik er weer. Ja. Voor nu een heel fijn weekend. Rust eens lekker uit. En heel graag tot maandag. Dag.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, er staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: goed.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. In Hillegom, Lisse en Teylingen mag komende jaarwisseling geen vuurwerk afgestoken worden. Dat komt door de nieuwe wet Veilige Jaarwisseling. Maar ook verenigingen en stichtingen krijgen geen toestemming om zelf vuurwerk af te steken. Dat hebben de burgemeesters bekendgemaakt. Hillegom en Teylingen organiseren geen alternatief, zoals een vuurwerkshow of lichtshow. Lisse bekijkt nog wel of daar een centrale vuurwerkshow georganiseerd kan worden. De gemeenteraad van Hillegom is gevraagd om ruim 4 ton beschikbaar te stellen om op het oude Draca-terrein huizen te bouwen. Met dat geld wil het college plannen maken en onderzoeken wat er op het terrein allemaal mogelijk is. Het Draca-terrein wordt al sinds 2008 genoemd als mogelijke plek voor woningen. Het is nog niet duidelijk hoeveel huizen er kunnen komen en hoe de nieuwe wijk er dan uit gaat zien. De gemeenteraad van Hillegom moet eerst toestemming geven voor de financiering van de voorbereidingen. In Noordwijkerhout zijn donderdag 45 nieuwe woningen opgeleverd. De bouw begon in oktober vorig jaar en nog geen jaar later kregen de nieuwe bewoners hun sleutels. Op deze plek stonden eerst 18 oude woningen en een kantoorpand. Daar kwamen 36 sociale huurwoningen en 9 koopwoningen voor terug. De nieuwe bewoners kregen ook een fotoboek met beelden van vroeger en de nieuwbouw. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
0: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 2 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris, die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
7: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
8: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
9: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

De muziek van Bo.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. De politie heeft donderdag in Hillegom twee minderjarigen aangehouden. Zij worden verdacht van het plaatsen van een mogelijk explosief bij een woning aan de Lucas Schoonderbeekstraat. Het voorwerp werd woensdagochtend vroeg bij een voordeur gezet. Op camerabeelden zijn meerdere mensen te zien die het voorwerp neerzetten en daarna wegrennen. Woensdagavond hield de politie al een minderjarige jongen uit Assen-Delft aan. De politie doet nog steeds onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. De gemeenteraad van Noordwijk heeft de profielschets voor de nieuwe burgemeester goedgekeurd. De gemeente zoekt na het vertrek van Wendy Verkleij een nieuw boegbeeld. De gemeenteraad wil een burgemeester die zichtbaar, goed aanspreekbaar en onafhankelijk is. En ook moet de nieuwe burgemeester zorgen voor bestuurlijke rust. De vacature gaat op maandag open en als alles volgens plan verloopt, begint de nieuwe burgemeester van Noordwijk op 1 maart 2027. De Albert Heijn in Sassenheim sluit voor 2 weken de deuren. Op 15 september gaat de supermarkt om 4 uur dicht voor verbouwing. Het lege buurpand komt dan bij de winkel en zorgt voor extra ruimte. Onder meer het versplein en andere versafdelingen worden groter. De nieuwe supermarkt kan op 29 september weer klanten ontvangen. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 3 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de andere zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het einde van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. In Hillegom, Lisse en Teylingen mag komende jaarwisseling geen vuurwerk afgestoken worden. Dat komt door de nieuwe wet Veilige Jaarwisseling. Maar ook verenigingen en stichtingen krijgen geen toestemming om zelf vuurwerk af te steken. Dat hebben de burgemeesters bekendgemaakt. Hillegom en Teylingen organiseren geen alternatief, zoals een vuurwerkshow of lichtshow. Lisse bekijkt nog wel of daar een centrale vuurwerkshow georganiseerd kan worden. De gemeenteraad van Hillegom is gevraagd om ruim 4 ton beschikbaar te stellen om op het oude Draca-terrein huizen te bouwen. Met dat geld wil het college plannen maken en onderzoeken wat er op het terrein allemaal mogelijk is. Het Draca-terrein wordt al sinds 2008 genoemd als mogelijke plek voor woningen. Het is nog niet duidelijk hoeveel huizen er kunnen komen en hoe de nieuwe wijk er dan uit gaat zien. De gemeenteraad van Hillegom moet eerst toestemming geven voor de financiering van de voorbereidingen. In Noordwijkerhout zijn donderdag 45 nieuwe woningen opgeleverd. De bouw begon in oktober vorig jaar en nog geen jaar later kregen de nieuwe bewoners hun sleutels. Op deze plek stonden eerst 18 oude woningen en een kantoorpand. Daar kwamen 36 sociale huurwoningen en 9 koopwoningen voor terug. De nieuwe bewoners kregen ook een fotoboek met beelden van vroeger en de nieuwbouw. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 4 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat hij zich focust op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Bo.
6: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat een dozijn files in onze regio. De meeste leveren maar een minuut of 5 vertraging op. Uitzondering is de A4 Amsterdam-Den Haag. Daar doe je 10 minuten langer over het stuk tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. De politie heeft donderdag in Hillegom 2 minderjarigen aangehouden. Zij worden verdacht van het plaatsen van een mogelijk explosief bij een woning aan de Lucas Schoonderbeekstraat. Het voorwerp werd woensdagochtend vroeg bij een voordeur gezet. Op camerabeelden zijn meerdere mensen te zien die het voorwerp neerzetten en daarna wegrennen. Woensdagavond hield de politie al een minderjarige jongen uit Assen-Delft aan. De politie doet nog steeds onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. De gemeenteraad van Noordwijk heeft de profielschets voor de nieuwe burgemeester goedgekeurd. De gemeente zoekt na het vertrek van Wendy Verkleij een nieuw boegbeeld. De gemeenteraad wil een burgemeester die zichtbaar, goed aanspreekbaar en onafhankelijk is. En ook moet de nieuwe burgemeester zorgen voor bestuurlijke rust. De vacature gaat op maandag open en als alles volgens plan verloopt, begint de nieuwe burgemeester van Noordwijk op 1 maart 2027. De Albert Heijn in Sassenheim sluit voor 2 weken de deuren. Op 15 september gaat de supermarkt om 4 uur dicht voor verbouwing. Het lege buurpand komt dan bij de winkel en zorgt voor extra ruimte. Onder meer het versplein en andere versafdelingen worden groter. De nieuwe supermarkt kan op 29 september weer klanten ontvangen. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Het valt eigenlijk wel mee met de drukte in de regio. Er staan dan wel 14 files, maar de meeste leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Uitzondering is de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht doe je echt 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag heb je bij Den Hoorn 5 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Knoopend Hoflied en Rijswijk. A20... naar Gouda, bij Moordrecht 10 minuten extra. En op diezelfde A20, maar dan richting Hoek van Holland, heb je ook 10 minuten vertraging tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
7: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
2: Is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek

0: Jumbo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. In Hillegom, Lisse en Teylingen mag komende jaarwisseling geen vuurwerk afgestoken worden. Dat komt door de nieuwe wet Veilige Jaarwisseling. Maar ook verenigingen en stichtingen krijgen geen toestemming om zelf vuurwerk af te steken. Dat hebben de burgemeesters bekendgemaakt. Hillegom en Teylingen organiseren geen alternatief, zoals een vuurwerkshow of lichtshow. Lisse bekijkt nog wel of daar een centrale vuurwerkshow georganiseerd kan worden. De gemeenteraad van Hillegom is gevraagd om ruim 4 ton beschikbaar te stellen om op het oude Draca-terrein huizen te bouwen. Met dat geld wil het college plannen maken en onderzoeken wat er op het terrein allemaal mogelijk is. Het Draca-terrein wordt al sinds 2008 genoemd als mogelijke plek voor woningen. Het is nog niet duidelijk hoeveel huizen er kunnen komen en hoe de nieuwe wijk er dan uit gaat zien. De gemeenteraad van Hillegom moet eerst toestemming geven voor de financiering van de voorbereidingen. In Noordwijkerhout zijn donderdag 45 nieuwe woningen opgeleverd. De bouw begon in oktober vorig jaar en nog geen jaar later kregen de nieuwe bewoners hun sleutels. Op deze plek stonden eerst 18 oude woningen en een kantoorpand. Daar kwamen 36 sociale huurwoningen en 9 koopwoningen voor terug. De nieuwe bewoners kregen ook een fotoboek met beelden van vroeger en de nieuwbouw. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dennis Mooi van de ANWB. In de regio staan nog 8 files en ze leveren eigenlijk allemaal maar 5 minuten vertraging op. Uitzonderingen zijn de A4 en de A16. A4 richting Rotterdam heb je tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A16 van Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Oh.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 6 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer: in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het nog eventjes langzaam op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
9: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en

Een goede avond. Het is weer vrijdagavond 6 uur of maandagavond 9 uur. Afhankelijk uiteraard van wanneer u luistert. En de vaste luisteraars van onze lokale omroep Bo, die weten dan, het is tijd voor de Bo-boomers. En de Bo-boomers, dat is muziek uit de hitparades van de jaren 60. We hebben verder een overzicht van regionale nieuwtjes, eveneens uit de krant van 60 jaar geleden. En een top 10, ook alweer van 60 jaar geleden, van de Veronica Top 40. En die gaat u allemaal horen in het komende uur of hier op onze lokale omroep Bo. Mijn naam is Piet van der Voren en ik presenteer de Bo-boomers. En hier is de allereerste plaat, hier zijn de Small Faces. MUZIEK

0: plaatje stonden ze, hoor, van de top 40, 60 jaar geleden, de Small Faces. Precies kwamen ze binnen op nummer 40 van de hitparade, 60 jaar geleden. En het nummer All or Nothing. En dat was de eerste plaat alweer in deze Bouwboomers voor deze vrijdagavond. Oftewel, wat is het ook alweer, vrijdagavond? Maandagavond om 9 uur, want dan is de herhaling. Ik presenteer nog een tweede programma hier op Bouw. En af en toe gooi ik de tijden wel eens door elkaar. Ik ben ook geen 20 meer. Maar wat wil je als je een programma presenteert wat Bouw Boomers heet en het andere programma Flashback Radio?
1: Dit is Bouw Boomers met Piet van der Voren.
0: En met de Small Faces, met All or Nothing, ja, dat was natuurlijk echte pop. Maar in halverwege de 60 jaren, toen stonden er ook nog wat andere soorten muziek in de hitparade. Het was een beetje het overlopen nog van het begin van de jaren 60. Zoals deze, die ook in de top 40 kwam. Hier is Ray Conniff.

0: 2, 3, 1, 2, 3. En dan ben ik helemaal niet goed in stijldansen of wat dan ook. Sterker nog, ik kan er helemaal niets van. Maar het lijkt me daar iets mee te maken hebben. Dat was in ieder geval Ray Conniff samen met zijn singers. En Somewhere My Love. En op zo'n me binnen op nummer 38, 60 jaar geleden, in de top 40. Dan weet u dat ook weer.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.

0: Chris Montez. En ook hij kwam binnen in dit parade precies, wat is het, 60 jaar geleden met The More I See You. En op nummer 36 kwam die binnen. De volgende plaat die we draaien, dat is een, nou eigenlijk een dubbele. Want dat is een plaat met twee A-kanten van de Franse zanger Michel Polnareff. Hij kwam binnen op 28 in de top 40, 60 jaar geleden. Met een plaat met twee A-kanten. Eén in het Frans en één in het Engels. Namelijk L'amour avec toi. En die gaan we als eerste draaien. Maar die andere die is ook aardig en ook heel bekend trouwens. Love Me, Please Love Me. Ook van Michel Polnareff. Hier is hij twee keer achter elkaar. Michel Polnareff.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers. Dit is...

0: Frans, Michel Polnareff. Hij was ook niet voor niks een Franse zanger. En de nummer L'amour avec toi. En ik zei het er straks al, de plaat die beslaat twee A-kanten. En direct gaan we de tweede kant draaien. En dat is het nummer Love Me, Please Love Me. Dus ook van Michel Polnareff. Van allereerst even dit.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En voordat ik dat berichtje ga voorlezen, moet ik eerst even iets vertellen. Want in het verleden was het zo dat winkels verplicht gesloten moesten worden gedurende een vakantieperiode. En dat gold ook in Noordwijk. Elke winkel die moest een bepaalde periode dicht zijn tijdens de vakantie. En dat was gewoon door de gemeente geregeld. Maar de plaatselijke middenstanders in Noordwijk die zijn in woede ontstoken over het feit dat Albert Heijn zijn winkel voor 14 dagen had moeten sluiten, maar die blijft gewoon open. En dat is in strijd met de plaatselijke vakantieregeling die in Noordwijk gold. En dat weet de Nieuwe Leidse Courant te melden op 6 september 1966. De directie van Albert Heijn in Zaandam is van oordeel dat in de door de gemeenteraad vastgestelde verordening een leemte zit, waardoor de winkel niet tot sluiting kan worden gedwongen. En van die ruimte maken wij gebruik, al dus Albert Heijn. De tekst van de verordening is verouderd, zoals trouwens de gedwongen winkelsluiting op zichzelf ook verouderd is. Aldus Albert Heijn dus. En deze morgen heeft het college van BMW zich nader over deze zaak beraden. En er wordt een onderzoek ingesteld of er werkelijk een leemte in de verordening zit. En de gemeente liet overigens weten dat ze daar nog niet van overtuigd is. Maar wanneer het juridisch mogelijk is, zal de politie tot sluiting van het Albert Heijn in Noordwijk overgaan. Blijkt de tekst van de verordening inderdaad dwangmaatregelen uit te sluiten, dan zal hij zo spoedig mogelijk worden aangepast, zo laat de gemeente Noordwijk weten. Voor dit seizoen zal dat van geen betekenis meer zijn, omdat de nieuwe tekst van de verordening niet alleen moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad, maar ook door gedeputeerde staten, terwijl bovendien advies aan de Kamer van Koophandel moet worden gevraagd. En dat weet de Nieuwe Leidse Courant allemaal te melden op 6 september 1966... vanwege het feit dat Albert Heijn in Noordwijk weigerde om zijn winkel 14 dagen lang te sluiten.

mag dan een Engelse titel zijn. De plaat is toch echt Franstalig, want dat heeft u net zelf kunnen horen. Michel Polnareff en Love Me, Please Love Me. En ik zei het er straks al, deze plaat heeft twee A-kanten. En met allebei de platen, allebei de kanten, stond hij genoteerd in de top 40. Want Michel Polnareff die kwam binnen op nummer 28 in de Veronica top 40 van 3 september 1966. En houdt u van Franse muziek en luistert u per ongeluk op maandagavond na de herhaling van dit programma tussen 9 en 10 uur. Blijft u dan ook luisteren tussen 10 en 11 uur, want dan hoort u een uur lang Franse muziek hier op onze lokale omroep.

dank u wel. Ik zie hier op mijn lijstje dat het alweer tijd is voor dit. En de vaste luisteraars die weten het al. Als u dit hoort, dan kunt u luisteren naar de top 10 van precies 60 jaar geleden. 3 september 1966. Toen zond Radio Veronica de top 40 uit. Met daarin natuurlijk ook een top 10. En die top 10 die zag er als volgt uit. Nummer 10, de Hollies met Bus Stop. Nummer 9, de Kinks met Sunny Afternoon. Nummer 8, de Mamas en de Papas en I Saw Her Again. Nummer 7, 2 uitvoeringen van Will Andy en van Mickey Day, namelijk Oh What A Kiss. Nummer 6, de Rolling Stones met Lady Jane. Nummer 5, Karin Kent en Dans Je De Hele Nacht Met Mij. En nou, nummer 1 is dat. Nummer 4, Black Is Black van Los Bravos. Nummer 3, The Love and Spoonful en Summer in the City. Nummer 2, ook alweer een oude nummer 1, The Trucks en With A Girl Like You. En nummer 1, net als vorige week, de Beatles, ook met 2 A-kanten de plaats. Namelijk Yellow Submarine en aan de andere kant Eleanor Rigby. En dat was een overzicht van de top 10 van Radio Veronica. Van de top 40 van 3 september 1966. En u weet het, de Boboebers die bestaat eigenlijk uit 2 delen. Namelijk muziek van 60 jaar geleden. Maar ook muziek van eerder uit de hitparades. En we zijn nog steeds in 1962. En daar kwamen we deze plaat tegen van Ray Charles.

0: met deze plaat behaalde die een allereerste plaats in de zomer van 1962. Ray Charles en het nummer I Can't Stop Loving You. Of I Can't, moet ik eigenlijk zeggen, want het is een Amerikaan natuurlijk. Dit zijn de Bo Boomers. Een hele goede avond.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: We hebben weer een berichtje uit de Nieuwe Leidse Courant. En deze keer van 8 september 1966. Want, het gaat over Voorhout trouwens. Op de banen van de Voorhoutse tennisvereniging zijn gisterenmiddag enkele bijzonder aardige en aantrekkelijke demonstratiepartijen gespeeld door de Nederlandse topspelers Tom Bokker, Hans van Dalsem, Elspruit en Lidie Jansen Venneboer. Vele enthousiaste toeschouwers, onder wie bijzonder veel jeugdigen, zagen de huidige nationaal kampioen Tom Okker in een enkel spel tegen de oud-Nederlandse titelhouder Hans van Dalsem vooral in de eerste set voortreffelijke dingen doen, namelijk 6-2, daar won hij mee. Maar in de tweede set was er wel wat dik geworden matchdirecteur hem toch de baas, 4-6. Ook het gemengd dubbelspel tussen Hans van Dalsem, Elspruit en Tom Okker, Lidie Jansen Venneboer was de moeite van het bekijken waard. Gemakkelijk spelend, met een kreetje van wanhoop hier en een stampvoetshow daar, werd de winst naar verwachting gedeeld. 6-2, 4-6. En dat was een berichtje uit de Nieuwe Leidse Courant van 8 september 1966.

0: Bert Boenestad, een van de crooners uit die tijd, zoals dat zo mooi heet. En het nummer Quando, Quando, Quando, oftewel Tell Me When. Eigenlijk is, als ik dit soort muziek hoor, is de Bouwboomers meer bedoeld voor superboomers. Want ja, dit is toch heel wat anders dan wat we in het begin draaiden. Zoals bijvoorbeeld de Small Faces met All or Nothing. Maar ja, zo gaat dat nu eenmaal. De muziek die evolueert, zoals dat zo mooi heet. En de muziek in 62, nou, die klonk toch heel wat anders dan in 1966. En dat hoort u allemaal hier in de Bouwboomers.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bouwboomers. Dit is

0: Tinka, samen met het orkest van Ray Ellis. En daar hadden ze een hit in 1962 met een steel guitar en een glass of wine. Eens even kijken, want ik geloof dat ik een verkeerde knopje ga indrukken. Ja, dat heb ik nu even hersteld. Luistert u maar.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: Deze keer hebben we een berichtje uit de Nieuwe Leidse Courant van 7 september 1966. En dat gaat over Warmond. En wel over de Raiffeisenbank in Warmond. Want de krant die weet te melden dat ter gelegenheid van het feit dat de Raiffeisenbanken landelijk een bedrag van 5 miljard gulden aan spaargelden volmaakten, had het bestuur van de Raiffeisenbank in Warmond een feestelijke bijeenkomst belegd. Het gezin van de heer Heikoop was in deze gemeente de eerste spaarder na het bereiken van deze mijlpaal, waarvoor de voorzitter van de Raiffeisenbank Warmond, de heer P.F. Vergeer, een feestgave uitreikte. En de kassier, en dat is de heer A.P. Versluis, en zijn assistenten kregen ook een geschenk. En de kassier, de heer Versluis dus, die kon nog meedeelde dat de bank, ja, in het eerste boekjaar 42 meer leden telde dan in het laatste boekjaar van het jaar daarvoor. En dan hebben we het over 1965. Nou, dat was met een kleine hik. Dus een berichtje over de Raiffeisenbank in Warmond. De groei van het aantal spaarders. En dat stond vermeld in de Nieuwe Leidse Courant van 7 september 1966.

0: begin jaren 60 muziek. Bobby Vinton met Roses Are Red, My Love. En daarmee behaalde hij, wat is het, in 1962... haalde hij een derde plaats in de hitparade van die tijd. En dat hoort u allemaal in deze Bo Boomers. En u weet het, Bo Boomers die bestaat eigenlijk elke week uit twee delen. Namelijk muziek uit de hitparade van 60 jaar geleden. En dat hebben we er straks gehad. En dan gaan we terug naar toch het begintijd van de hitparades. En dat is deze keer 1962. En daar komt de volgende ook uit.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.

0: Neil Sedaka en Waking Up Is Hard To Do. En dat is toch wat anders dan de vorige paar platen die we draaiden uit 1962. Maar deze plaat stond toen ook in de hitparade genoteerd. Hoewel die, zie ik hier, niet zo hoog kwam in de top 40. Hij bereikte slechts een 28ste plaats.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En weer een oud berichtje. En ook deze keer komt dat uit de Nieuwe Leidse Courant van 5 september 1966. En schijnbaar hadden de andere kranten met een R, hadden de andere regionale kranten in die tijd niet zoveel, of in die week niet zoveel regionale nieuws te melden. Maar de Nieuwe Leidse Courant dus wel. En dat gaat deze keer over Sassenheim. Want de krant die meldt dat vrijdagavond om 7:15 onbediende J. van Duin bij het benzinepompstation aan de Parklaan in Sassenheim tussen twee auto's bekneld is geraakt. En hij liep beenkneuzing op. Het ongeluk die gebeurde toen de heer van Duin, een automobilist, aan benzine hielp. Hij werd daarbij aangereden door een auto die werd opgeduwd. En de chauffeur van deze auto trapte in plaats van op de rem op de koppeling. Komt me een beetje bekend voor, want van de week dinsdag trapte ik ook een verkeerd pedaal in mijn auto. Gelukkig liep dat allemaal goed af. Maar ja, dat kan je toch beter maar niet hebben. In ieder geval, dit was een

Berichtje uit de Nieuwe Leidse Courant van 5 september 1966 over Pombedien-Dier van Duin, die bekneld raakte tussen twee auto's. En dan nu een hit, nog steeds uit 1962, maar ik weet dat hij in de 70 jaren nog een keer een hit heeft gehad met deze plaat. Hier is Barn Island en Sealed with a Kiss.

Gibbs van 1962, Bryan Island en Sealed with a Kiss. En wat ik net al zei, de plaat is nog een keer een hit geweest. En wel ergens in de 70 jaren. Ik meen 74, maar hangt u me er niet aan op. Dit zijn de Boomers nog met eigenlijk muziek voor de superboomers op deze vrijdagavond of maandagavond.

Cliff Richard en zijn Lessons in Love, waarmee die in 1962 in de hitparade stond. Hier in ons land ook trouwens. En ook in Engeland, kan ik u vertellen. Dat was trouwens alweer de laatste plaat die wij draaiden in deze, wat is het, Bo Boomers vandaag. En daar moet ik even iets meer vertellen, want u kunt Bo Boomers elke vrijdag beluisteren tussen 6 en 7 uur op onze lokale omroep Bo. En vervolgens hebben we een herhaling van dit programma. En dat is op maandagavond tussen 9 en 10 uur. Maar ik wilde ook nog iets vertellen over mijn andere programma. En dat heeft meer muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En soms wat recenter. En dat is het programma Flashback Radio. En dat is dus wat met wat meer moderne muziek, wilde ik zeggen. En dat hoort u elke zondag tussen 5 en 6 uur. En de herhaling daarvan, dat is elke dinsdagavond en wel tussen 10 en 11 uur. En u weet het, dat is allebei op onze lokale omroep Bo. Mijn naam is Piet van der Voren. Dit was de Bo Boomers voor deze week. We gaan er weer uit met instrumentale muziek. Om te beginnen met Bob Moore en zijn Mexico. Ik wens u een prettige week. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte. En wat mij betreft graag tot dan.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
6: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
5: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
7: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
9: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
10: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
11: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
12: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek.

0: Ja, het is weer vrijdag, vrienden. Dat betekent een nieuwe ronde, nieuw geluk en een nieuw seizoen. Welkom bij Leven in de Brouwerij.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
5: Showtime.
6: Jouw weekend start vrijdagavond 7 uur. Met een nieuwe aflevering van Leven in de Brouwerij met Peter Brouwer.
0: Tja, vrienden, nogmaals een bijzonder goede avond. Welkom bij Leven in de Brouwerij. Je weet het, vanaf nu weer iedere vrijdag te beluisteren. Vanaf 7 uur bij Omroep Bo, ja. En ja, waar zijn we mee begonnen? Ik moest kiezen. Werd het Dolly Parton of zouden we er Earth and Fire van maken? Nou, ik heb toch maar voor het laatste gekozen. Ja. Het is zonde dat Journey er niet meer is. Het is jammer. En alles komt aan eind natuurlijk, maar dit was niet leuk. Tja, het enige wat we overhouden, dat zijn de memories. Ja, zo zou je het kunnen zien. Tja, vrienden, een nieuw seizoen. Dus we gaan er weer lekker tegenaan, hoor. Dus vanaf nu kun je weer iedere vrijdag luisteren naar Leven in de Brouwerij. En ik zou het zeker doen, want het belooft weer gezellig te worden. Ik heb straks nog een mededeling waarvan je kunt afvragen of je er iets aan hebt. Dat is wel een treurige mededeling overigens, maar ja, ik zal daar straks meer over vertellen. En voor de rest, wat hebben we nog meer? Even mijn papiertje erbij halen. Ja, we hebben natuurlijk 7:30, 7:30. En we hebben aan het eind van het verhaal nog een vergeten vinyl. Nou, reden te meer om gewoon lekker te blijven luisteren, vrienden. En je weet het, we beginnen altijd met een gouden ouwe, die hebben we reeds gehad. En daarna komt er weer een splinternieuwe. En welke zou dat deze week zijn? Het is de laatste van Bruno Mars. En verderop in de show heb ik er nog één van Bruno Mars trouwens. Ja, dat is heel bijzonder. Ik draai het eigenlijk nooit twee keer hetzelfde, maar in dit geval. Hè. Deze heet On My Soul.

Hij heet eigenlijk Peter Jean Hernandez. Maar we kennen hem beter onder de naam Bruno Mars. En dat moeten we ook zo houden, denk ik. Want ja, hij heeft al meer dan 25 hitnoteringen op zijn naam staan. En het gaat maar door. Je weet het, de beste nieuwe en de beste oude. Hier heb ik er ook zo een van de Doobie Brothers. Dat komt uit 1973. Dat heet Listen to the Music.

0: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
1: Vrienden, er zijn van die mededelingen waarvan je je kunt afvragen of je er iets aan hebt. En ja, ik heb nu een mededeling die is echt negatief, ja. Dit item ga ik in het vervolg niet meer draaien. Ja, want ik heb gemerkt dat de mededelingen die ik zou moeten gaan geven eigenlijk jaarlijks zo'n beetje dezelfde zijn. Dus wat doe ik? Ik doe hem alleen nog op het moment dat er iets aparts is. Ja, en dan komt hij terug en anders dan sla ik hem gewoon over. Ja, dat is op zich een mededeling dit jaar. Ik heb wel een klein ander dingetje. Dat is een hele mooie uitspraak. Dat is de volgende. Als je de lat hoog legt, kun je er gemakkelijk onderdoor.

0: gauw oude vrienden van Albert Hammond. Komt uit 1973. Stond 3 weken op nummer 3. En 10 weken in de Nederlandse top 40. Het is een ex-alarmschijf. Het nummer heette The Free Electric Band. Tja. Zo na de zomer, vrienden. Heerlijke zomer gehad overigens. Het was wel een beetje warm af en toe. Ja, maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb me prima vermaakt. Nou, je moet het een beetje blijven koelen natuurlijk. Hè? Ja, natuurlijk. Hè? Dat heb ik ook gedaan. En ja, dan zit je zo weer achter zo'n mengtafeltje in mijn eigen studio. Ik heb op zolder een prachtige studio. En dan kom je tot de conclusie. Oh, dan begin je je programma, kom je tot de conclusie dat er iets niet werkt. Ja, dat is een gedoetje, toch? Ja, ik heb 4 players waar die mp3's op spelen. En nummer 3 doet het niet meer. Dus met handen en voeten ben ik mijn programma aan het afwerken. Nou, het gaat vast lukken, vrienden. Zeker weten. Ja, misschien wordt het tijd dat ik de boel eens even nakijk. Hier is Yves Berendsen. Misschien is het tijd.
1: Je droom.

0: Tja, vrienden, je weet het. We draaien altijd, ook altijd een Nederlands nummer. We doen ook iets aan het Nederlandse werk. En zo heb ik hier Yves Berendsen gedraaid. En hij staat al 4 weken in de Dick Parade. En ik denk dat hij het niet gaat redden.
1: Elke vrijdagavond 7 uur. Leven in de brouwerij.
2: Yesterday.
0: De nieuwe en de oude vrienden die volgen elkaar zeer snel op bij Leven in de Brouwerij op Bo. Ja, hier heb ik er een van Tony Christie uit 1971. En het nummer heet Is This the Way to Amarillo?

0: Mien, zijn de bitterballen al klaar?
1: Nee, ze zijn half zacht.
2: Half acht, half zacht.
3: Ja, je weet dat rond de half acht, dan draaien we weer een mooie ballad. En ik heb een mooie gevonden, vrienden. Hij komt uit 1978. En het is er eentje van Billy Joel. Die kennen we wel, hè. Hij heet eigenlijk William Martin Billy Joel. Wist je dat? Ja. Het is een Amerikaanse pianist, ja. En singer-songwriter, componist. Tja, en wat we gaan draaien is een nummer uit 1978. Ja, en het is een hele bekende. Always a Woman.

0: Jouw weekend begint vrijdagavond om 7 uur. Met Peter Brouwer. Leven in de
1: Brouwerij. Nou, goed dat je afgestemd bent, vrienden, want de mooiste nummers komen weer voorbij vanavond. En dit is de allerlaatste van Sans Milieu. Ja, hij staat nu 3 weken in de Tipperate. Hij heet Feels.

Ja, mooi hoor. Ja. Als het met een viool begint, kun je er vergif op innemen dat het een nummer van Son Milieu is. Ja. En dit was hun laatste, staat in de Tip Parade. Feels. En wat is dit? Ja, een oude van de Bee Gees. Je kent hem wel, hè? Jive Talking.

0: Ik weet niet of je de Tribute of the Bands hebt gevolgd op tv. Maar ja, daar hadden we ook een namaak. Bee Gees, maar die speelde toch nog verrekte goed.
1: Elke vrijdagavond 7 uur. Leven in de brouwerij.
0: Tja, en daar komen we in Apeldoorn terecht. Ja, de eind jaren 50 start André Grote en zijn broer Henk onder de naam Gold Stars Brothers. Een soort Everly Brothers achter duo. Nou, ze hebben wat namen versleten. Maar uiteindelijk in 1976 maakten ze er een aparte naam van. Ze maakten er Air Bubble van. En uiteindelijk maakten ze vanaf dat moment eindelijk een top 10 hit. Ja, lang duurde het succes alleen niet. Want alle opvolgers die daarna kwamen, die flopten. Nou, we gaan hem draaien. Hij komt uit 76, zoals gezegd. Hij komt tot nummer 7 in de Nederlandse top 40. Air Bubble en Racing Car.

hebben we over de Dave Clark 5. En ze werden soms de DC 5 genoemd. DC 5 was ook een vliegtuig. Ja. Ja, niet te geloven. Het was een Engelse popgroep, opgericht in Londen. En de Dave Clark 5 was na de Beatles de tweede groep van de zogenaamde British Invasion. En die mocht optreden bij de Ed Sullivan Show. Ja, het bijzondere was dat Dave Clark, waarna de band genoemd was, de drummer van de band was. Ja, dat is heel bijzonder eigenlijk. De groep bracht tussen 1964 en 1967 een reeks succesvolle singles uit. Waaronder Glad All Over, Bits and Pieces en Catch Us If You Can, Over and Over. Ja, ach, ze hadden eigenlijk vele hits. De band was zowel in Groot-Brittannië als in de Verenigde Staten zeer populair. Nou heb ik gekozen voor een nummer wat een beetje rustig is. Ja, want ze maakten in zijn algemeenheid nogal drukke nummers. En ik dacht van nou, na de vorige, na Racing Car, moet ik maar een rustige draaien. Ik heb gekozen voor Because. Het is niet zo'n grote hit geweest. Ik kan ook niet zeggen waar die heeft gestaan in de top 40, want hij komt uit 1964. En zoals je weet, de top 40 begon pas per 1 januari 1965. Dus hij had geen hitnotering, geen stipnotering of niks. Maar hij is wel mooi. Als je een beetje op leeftijd bent, dan moet je hem vast kennen. Hier gaat hij. Because, Dave Clark 5. Die je altijd is bijgebleven. Toch is het vergeten vinyl.

0: Ja, vriend, dat is een mooie, de nieuwe van Rondé. Oh my god, heet hij. En hij staat al een paar weken in de Tip Parade. En ja, ik zou zeggen, download hem maar, want dan wordt het misschien nog wat.
1: Vrijdagavond, 7 uur. Leven in de brouwerij.
0: Tja, een uurtje is zo voorbij, dus we gaan zo naar de voorlaatste plaats.
2: Oh, Peter.
3: Het enige dat ik vandaag aan heb is... de radio.
0: Gelukkig maar.

Tja, ik had het beloofd, hè. Om Bruno Mars nog een keer te draaien. Want ik draaide hem in het begin, Bruno Mars. En deze is met Carol G. Wie is Carol G, denk je dan? Nou, dat is Carolina Giralda Nivaro. Dat is een beroemde Colombiaanse zangeres. Nou, had jij ervan gehoord? Dit was Leven in de Brouwerij. Wilt u reageren? Doe dit dan aan lidb@bollenstreekomroep.nl. De reactie hoort u dan een week later in het programma. Want volgende week vrijdag om 7 uur is er weer een Leven in de Brouwerij. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ja, vrienden, dat was het voor deze week. Tot slot heb ik er nog eentje voor je. En dit is van Four Non Blondes. En nummer 1, What's Up? Ja, nou, dan zien wij elkaar volgende week maar weer. Ik denk rond 1 uur of 7. Stem je radio maar weer af op Bo. Dan komt dat vast allemaal goed. Ik wens iedereen een bijzondere prettige avond. Een fantastisch weekend erachteraan. En maak er een mooie week van. Tot volgende week vrijdag. Bye bye.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
2: Noordwijk, Teilingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
5: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
4: Verder vindt de D66 en CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
6: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En ja, zeker voor de nabestaanden.
4: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen. Maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
9: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
10: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
15: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Ontdek het avontuur bij de Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
8: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
16: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
17: De omroep van de Bollestreek.
18: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
19: The sound of the end of the road says, let's stop, try our time.

Zo, je weekend is weer begonnen. Het is vrijdagavond, 8 uur tot 9 uur ben ik bij je. Ik ben Dennis van der Voort en ik breng je een uur lang alternatieve pop en rock tot 9 uur. De eerste van vanavond, het was een beetje een rustige start wel, van Eels, een 90s classic, Novocaine for the Soul. Op reis hoor je nog wel eens nieuwe dingen. Tenminste, dat gebeurt mij altijd wel. Ik ben er dol op om in het buitenland radio te luisteren en nieuwe bandjes te ontdekken. En zo hoorde ik op het Australische station Triple J een interview met frontvrouw Macy Everett van de Bel Air Lip Balms. Het is een indie rockband, ze komen uit Melbourne. Bestaan al een aantal jaar. De leden kennen elkaar van school. En sinds 2017 vormen ze een band. En 3 jaar geleden, in 2023, kwam hun debuutalbum uit. En dat ging eigenlijk best wel oké, want een jaar later stond het kwartet al op South by Southwest. En vorig jaar ging de band op tournee met Spacey Jane. En zo speelden ze ook begin dit jaar nog in de Verenigde Staten. En afgelopen periode waren ze in Europa. Ze hebben ook een tweede album uitgebracht, dat heet Again. En we konden de band afgelopen maandag live zien in de bovenzaal van Paradiso. En daar waren ze al vaker geweest, ze waren er heel blij mee. En zoals wel vaker bij Australische bands die in Nederland komen spelen, staan er dan ongeveer 90% Aussies in de zaal. Het was allemaal reuze gezellig, het was een goed optreden. En ze speelden ook hun nieuwe single, waarvan we een mooie opname hebben van onze collega's van Triple J. En dit is Happiness.

Britse cornet Kyo bracht een jaar geleden hun debuut-EP Siren uit. En daarna werd het toeren, toeren, toeren. En zo stond de alternative rock scene op zijn kop. That's Me werd al snel een publieksfavoriet. En dat is te merken. Op 25 juli is het debuutalbum van Kyo verschenen. Het plaat heet Put a Smile on For Me. En ja, het is echt een van de leukste werkjes van 2026. Die nieuwe van Kyo. That's Me.

Queens of the Stone Age is terug met nieuw werk. Op 30 oktober verschijnt Perfect, hun nieuwe album. Je hoorde al die bijzondere single Easy Street die de band opnam met zangeres Nikki Lane. Maar er is nu een opvolger en die zit al wat meer in de lijnen van het bekende werk van de band. De nieuwe Queens of the Stone Age heet Insignificant Other.

0: en Dennis van der Voort.
1: En die gaat met je naar Schotland. Want Schotten zijn het, Lucia en The Best Boys. Ze komen uit Glasgow. Op 31 juli is het tweede album van de band verschenen. Dat heet Picking Paddles. Als tweede single van die plaat is Big Romance uitgebracht. Daarop werkt de band samen met Abigail Morris van The Last Dinner Party. En dat hoor je goed. En dit is die nieuwe single Big Romance.

In 2008 verscheen Indestructible, het vierde album van de metalband Disturbed. Deze keer door de band gemaakt zonder hun vaste producer Johnny Kay. Dus het was wel een experimentje, die nieuwe plaat. Het moest namelijk ook de opvolger worden van het succesvolle 10.000 Fists. En de plaat waarop de new metal sound eigenlijk werd losgelaten. Het leverde een donkerder geluid op. De plaat is deze week het back-to-back album van in Twilight Zone. En ik heb twee singles van die plaat afgehaald voor je. Zometeen Inside the Fire na de titelsong This Disturbed.

Dat is trouwens ook een gave band om live te zien, hoor. Disturbed gaat er stevig aan toe. En goede band, al jarenlang draaien ze mee. Dat geldt overigens iets minder voor Tape Toy. Nou, dat zeg ik nou wel. Die draaien ook al jaren mee. Wonnen ooit de Amsterdamse Popprijs. En zijn lekker bezig muziek aan het uitbrengen. En dat doen ze ook met hun nieuwe album Dumb Sides. En daar staan ze aanstaande zondag, wou ik zeggen maar. Het is morgen. In de Bitterzoet in Amsterdam voor hun release. De plaat is net uit. Volgende week ook in de Bitterzoet, Bleach 93. Afghan Wick staat op de 28e in Paradiso. Republica komt naar Rotown op 2 oktober. 3 oktober Yard Act. Zijn ook weer helemaal terug in Tivoli Vredenburg. De Lemonheads die staan daar op 15 oktober. Fat Dog komt op 30 oktober naar Tivoli. Sisters of Mercy en Ash die staan allebei in aparte zalen op 10 november in Tivoli. Good Charlotte 16 november in de AFAS Live. 17 november staan daar Block Party en Interpol. Dan 26 november kun je in de Ziggo naar Fontaine's DC. Voorverkoop is vandaag begonnen en dat gaat heel hard. Net als de band zelf trouwens, want 2 jaar geleden stonden ze nog in de AFAS en dan nu de 3 keer zo grote Ziggo Dome. Ik vind het knap en logisch ook helemaal wel. 2 en 3 december dan BYOB in de AFAS Live Kingfisher uitverkocht. 7 december in Tivoli Vredenburg. De Ratens komen 18 februari naar de Melkweg en de Editors diezelfde avond in de Ziggo Dome. De Haunted Utah op 18 maart naar Tivoli Vredenburg en Buffalo Tom op 5 april naar Paradiso. En dan Weezer nog op 26 mei. Naar ook naar de AFAS Live. Nou, dat was even het concertnieuws voor deze week. En dan, ja, ik zei het net al even kort. Tape Toy, lekker bezig. Ze hebben een nieuw album uitgebracht. Dumb Sides heet de plaat. En de release wordt morgenavond gevierd in een feestje in de Bitterzoet in Amsterdam. We kennen al heel wat liedjes van het album, maar we zijn wel benieuwd naar de hele playlist.

de nieuwe Tape Toy. Morgenavond gaan we het horen hoe dat allemaal live klinkt. En nu we toch met Nederlandse bands zitten, dan heb ik er nog eentje voor je. Velna Pik. Het is een van die nieuwe Nederlandse opkomende bandjes. Uit Utrecht komen ze. Brachten eerder dit jaar hun EP Up and Down uit. Muzikaal is het een beetje, wat zal ik zeggen, dromerige, indie rock-achtig. Je hoort het vanzelf, want Don't Answer Yet is de nieuwe single.

boy, dromerig, fel nou pik. Don't answer yet. Op 25 september dan komt het nieuwe album van Nothing But Thieves uit. We kijken ernaar uit, dat is alweer 3 jaar geleden, na Welcome to the DCC. En Stray Dogs gaat de plaat heten. En dat is ook de titel van een nieuwe single. De band komt in januari naar ons land. 2 concerten geven ze in de Ziggo. Die zijn stijf uitverkocht. En ja, laat maar weten wat je van die nieuwe single vindt via de messenger op onze Facebookpagina. Dit is Baby Cool.

0: Ian Askin. En Dennis van der Voort.
1: Ja, en die heeft nog een paar mooie voor je vanavond. We gaan eens even terug naar... we gaan een feestje vieren, eigenlijk maar. Want er is iemand jarig. Kim Thayil richtte samen met Chris Cornell de band Soundgarden op. We kennen natuurlijk allemaal Cornell, maar het was niet een eenmansband. Als liedgitarist stond Kim aan de basis van veel van de muziek van Soundgarden. Uiteindelijk stopte de band natuurlijk na het overlijden van Cornell in 2017. Maar die twee waren samen ook de enige die vanaf begin tot eind in Soundgarden speelden. Hij is vandaag jarig en 66 jaar geworden en dat vieren we met Splash.

En zo komt deze aflevering van Twilight Zone tot een einde. Volgende week vrijdag ben ik terug met meer nieuwe muziek. Vergeet niet om de Twilight Zone Radio te volgen op Facebook. Check ook onze Spotify uit de Twilight Zone Weekly. Daar vind je alle muziek van deze week non-stop. En geniet lekker van je weekend. En de laatste van vanavond van Goo Goo Dolls. Dit is Slide.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
6: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
5: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
7: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
5: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend, vooral in het noorden, kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
9: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
10: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
9: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
11: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
12: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers Met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
3: I have an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
2: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
4: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
2: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie

is de Banjo Show. Geluiden uit het zuiden van de Verenigde Staten. Samengesteld en gepresenteerd door Giel de Banjo.

Hallo, beste luisteraars en lieve luisteressen. We zijn weer op onze post. De Banjo Show gaat weer beginnen. Ik hoop dat jullie een leuke zomer hebben gehad. Ik in ieder geval wel. En nu weer op vrijdagavond een uurtje rootsmuziek. Ik heb vanavond van allerlei bluegrass, oldtime blues, western swing. Nou, van alles. Op 25 augustus jongsleden overleed Dolly Parton. Geboren in het piepkleine Pittman Center in Tennessee. Haar doopzeel is de laatste dagen al behoorlijk gelicht. Dus dat ga ik verder niet doen. Ik ga een nummer van haar draaien. Van haar allereerste bluegrass CD die zij maakte in 1999. Getiteld The Grass Is Blue. En ik koos een eigen geschreven werkje van haar. Daar staan een aantal covers op. Maar dit nummer schreef zij zelf. Een van de 3000 nummers die Dolly uit de pen rolde. Dit is Dolly Parton and Friends met Steady as the Rain.

En dat was Owen Chapman, bijgenaamd Snake. Snake Chapman. Hij komt uit Canada. En Canada is een dorpje in Kentucky. Hij werd bijgestaan door Paul Smith op de banjo en Burt Hatfield op de gitaar. En hij speelde zelf de viool in dit prachtige Rippling Waters. Van zijn cd Walnut Gap uit 1999. De volgende artiest is Robert Hicks uit Atlanta. En hij speelt de 12-snarige gitaar en zingt. Veel 12-snarige gitaren in Atlanta. Onder de zwarte artiesten. Een nummer over de crisistijd. Die toen nog eigenlijk moest beginnen. Hij nam dit namelijk op 27 oktober 1928... Maar toen waren het al slechte tijden. In ieder geval voor de zwarte medemens. Barbecue Bob met Bad Time Blues. Robert Hicks werkte in een barbecue restaurant. En vandaar dat hij zijn als pseudoniem Barbecue Bob koos. Bad Time Blues.

En dat was de White River Stomp door Leon Chapelier en zijn Lone Star Cowboys. Leon Chapelier kwam uit Tyler, Texas. Verhuisde in zijn jeugd naar Shreveport, Louisiana. Daar vierde hij zijn muzikale hoogtepunten, zoals dit nummer White River Stomp. Opgenomen op 14 augustus 1935 in Chicago. Met in de hoofdrol de filler Lonnie Hall. Over nu, of terug nu eigenlijk naar Bluegrass. Red Allen en de Kentuckians staan op het programma. Red Allen komt ook uit Kentucky. Uit Pigeon Roost, Kentucky. Hij maakte in 1965 een LP, The Solid Bluegrass Sound of the Kentuckians. En daarvan draai ik Out on the Ocean.

En dat was onmiskenbaar John Lee Hooker. Uit het hart van de Mississippi Delta, uit de buurt van Clarksdale, Mississippi, komt hij. Hij nam dit op voor het Modern Label in Detroit op 28 april 1950. Crying All Night. Tijd nu voor een meester banjoist, clawhammer banjospeler Bob Carlin. Van zijn cd Mr. Spaceman uit 1992 draai ik Devilish Mary. Devilish Mary is in Nederland in 1972. Ik herinner de jonge luisteraars er maar even aan. Nog een hit geweest in Nederland. Van een paling rockband, Jen Rog uit Volendam. Die hadden het nummer Devilish Mary op de plaat gezet. Dit is de versie van Bob Carlin.

En dat was fiddler Rufus Thibodeau uit Rich, Louisiana. Van zijn LP Cajun Fiddle uit 1973 draaide ik Fedodo. Ga dansen! Ik hoop dat jullie dat in jullie huiskamers ook allemaal gedaan hebben. Tijd nu voor Western Swing. Ockie Stockard komt uit Crafton, Texas. En verhuisde naar Fort Worth. En begon daar zijn muzikale carrière op de tenorbanjo. Hij speelde onder andere bij Bob Wills en bij Milton Brown. De Texas Playboys en de Musical Brownies. Twee pionierbands uit de Western Swing. En hier is hij te horen met zijn eigen band, The Wanderers. Opgenomen in Dallas, Texas op 11 oktober 1937. There'll be some changes made.

0: En daar verdwijnt hij in de verte. De Del McCoury Band. Van hun cd The Company We Keep uit 2005 was dit Blown Away and Gone. En dan nu over naar de blues. En dit keer is het de blije blues. De feest blues. Ook wel genaamd de Hokum Blues. Dit bandje heet de Hokum Boys. Nam dit op 27 juni 1929 in Richmond, Indiana. De Hokum Boys met de Hokum Blues.
1: I had a sweet woman, but she's done turned sour on me. I had a sweet woman, but she's done

En dat was fiddler Fred Stone King uit Missouri, het Springfield, Missouri. Van zijn cd Saddle Old Spiker 1996 draaide ik Cherry Blossoms. Fisher Handley is een banjo-speler uit Albemarle in North Carolina. Hij zat ook in een bandje, de Aristocratic Pigs. Maar hier is die solo te horen, opgenomen in oktober 1938 in Columbia, South Carolina. Een nummer over de weverijen en de ellende al daar. De Weave Room Blues, Fisher Handley.

En dat was Good Old John Henry in een oldtime uitvoering door Bruce Molsky en Big Hoedown. Big Hoedown bestaat uit Beverly Smith op de gitaar en Rafe Stefanini op de banjo. Bruce Molsky hoorde je op de fiddle. Van een cd getiteld Bruce Molsky en Big Hoedown uit 1997. Goed, terug naar de Cajun muziek. Naar Happy Fats, La Veuve de la Coulée.

En dat waren Uncle Dave Macon en Sam McGee op respectievelijk de vijfsnarige en de gitaarbanjo. Opname uit 1930, The Wreck of the Tennessee Gravy Train. En dan is het alweer tijd om afscheid te nemen, lieve mensen. De eerste show na de vakantie zit er alweer op. Het is omgevlogen. Ik koos als laatste nummer, toepasselijkerwijs, Good to Go van Bill Emerson, banjoist. Een nummer gecomponeerd door Jimmy Goodrow, die ook de mandoline beroert op deze opname van de cd Banjo Man uit 1996. Ik hoop dat jullie het een leuke show hebben gevonden, dat jullie volgende week jullie radio wederom inschakelen. Zelfde tijd, zelfde zender, dan ben ik er ook weer. Voor een nieuwe banjo show. Dit was hem voor deze week. Tot de volgende keer.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
7: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
8: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
7: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
9: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
10: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
11: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
3: Noordwijk, Teilingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. BENACCI.com.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.